0: aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is ijsje.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
4: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Er zitten hier drie fans van me, dus het wordt gewoon een fantastische avond weer.
1: De avond kan niet meer stuk, hè?
0: De avond kan niet meer stuk. Masselans, Alistol. Ja. En die Butter. En nou, welkom in de Muziek BV. Ik ga Masselans bedanken, want hij heeft 2 uur zich hier te pletter gewerkt met de mooiste muziek. Tussen met zijn Country Western Experience show. Het was een genot om te luisteren. Ik kom, maar ik doe het weer even rustiger aan. Dus, en ik begon met een prachtig nummer van John Denver. Song for the Life. Van zijn schitterende cd. Autograph. Een compositie van Rodney Crowe. Ik ga een nummer draaien van Iris Dement. En die heet eigenlijk Iris Luella Dement. Geboren in 1961. Singer-songwriter. Heeft heel veel mooie dingen gemaakt. En soms zegt mijn broer wel eens, waarom draaien die nou nooit? Want op Volendam zijn ze zo gek op Iris Dement. Nou, daar komt-ie. The Way I Shoot van Iris Dement. MUZIEK

Ja, fantastisch. The Touch of Your Hand van Nothing Fancy. Ik heb hier een nieuwe artiest, zo mag ik het eigenlijk zeggen. 2025 heeft ze een prachtige plaat. Laat 2025 heeft ze een prachtige plaat uitgebracht. En dan heb ik het over Rhiannon Downey. Rhiannon Downey, dat is een Schotse singer-songwriter. En ze ontving op 16-jarige leeftijd de James McVoy-beurs voor het Royal Conservatorium in Glasgow. Ze begon een solo-carrière door onder andere te spelen op

kreeg meer dan 3000 streams op één dag. Ze heeft nu een nieuwe cd uitgebracht en dat is The Consequences of Love. Daar draai ik het hele mooie nummer van, een single. En die heet dan weer The Song of the Old Clan Cow.

Rob Ikes en Trey Hensley. En dan hebben wij het wel eens over de beste dobro-speler in de wereld. En dat is Rob Ikes. Zeven of acht keer heeft hij de prijs gewonnen van beste... Wij in Volendam houden van Jerry Douglas. Maar Rob Ikes die heeft hem 8 of 9 keer gewonnen. Beste speler van het jaar van de wereld. We hadden net John Denver, de cd Autograph. En ik heb daar nog een mooie song van meegenomen... die ik zelf persoonlijk wel een van de mooiste songs vind... die hij ooit gemaakt heeft. En dat is Whalebone and Crosses. En Whalebone and Crosses is meer een verhaal... over de Indiaanse cultuur, de Indiaanse spreuken. Het werd geschreven door Lee Henry, John Lee Henry. Luister naar dit prachtige, mooie verhaal. John Denver.

de prachtige cd. Out of the Woodwork van Rice, Rouse, Peterson en Hillman. Dit nummer ervan draaide ik ervan. Somewhere on the Road Tonight. 1997 werd uitgebracht. En Tony Rice had toen al zware problemen met zijn stem. En dat is heel jammer, want Tony Rice zelf was een geweldige zanger. Hij heeft geweldig een mooie plaat gemaakt. Maar goed, je hoort hier op deze cd wel eens een fenomenale gitaarspel natuurlijk. Larry Rice deed ook aan mee. Hij heeft op deze cd ook een aantal nummers bijgedragen. Het is echt een cd die de moeite waard is om eens een keer te streamen. Out of the Woodwork. Rice, Rice, Hillman en Peterson. Leland Combs. En ik heb een verzoekje binnengekregen. Die ga ik zo na deze drie platen draaien. Want bij dat verzoekje zit een heel mooi verhaal. Dus dan moet ik eventjes inlezen. En Leland Combs heeft ook een prachtige nieuwe single gemaakt. En dat is Row of Fools. Row of Fools. Heeft u een verzoekje? Nou, het is een rustige dag vandaag. Dus geef je mag altijd eventjes een WhatsAppje sturen naar 0299-369916. Gewoon een WhatsAppje komt hier binnen en dan kan ik het plaatje proberen te draaien. 0299-369916. De nieuwe single van Leland Combs.

De prachtige nieuwe cd van Charles Wesley Godwin. The Gospel of the South. En de cd die heet Christian Name. En kwam eergisteren uit volgens mij. Ja, Charles Wesley Godwin. We hebben hem nog ooit eens geprobeerd, dat weet ik, om naar de PX te krijgen. Maar toen werd hij even te snel bekend en beroemd. En dan wordt hij te duur. En dan is het niet meer een haalbare kaart. Wel jammer, wat een geweldige stem heeft deze man. Ik kreeg een verzoekje binnen van Patrick Commandeur. En die vraagt om Green, Green Grass of Home van Elvis Presley. Maar daar zit een heel mooi verhaaltje aan vast natuurlijk. Want Elvis die zag in die jaren Tom Jones een keer optreden en was helemaal weg van. Tom Jones, je ziet dat hij in de zaal zit en vraagt om een applaus. En dat werd een staande ovatie. Hij zegt tegen Elvis, ik kan niet tegen jou op, jij bent de best. Maar een tijdje later bracht Tom Jones het nummer uit Green Green Grass of Home. Elvis was onderweg naar huis, nadat ze net de speelfilm Easy Come, Easy Go hadden opgenomen met de hele bus. En hij hoorde dat nummer op die radio. En zijn vriend, George Klein, die DJ was in de studio, die draaide het nummer. En Elvis was er weg van. En hij stopte bij een tankstation, want we hadden toen natuurlijk nog geen mobiele phones. En hij liet George Jones opbellen door een van zijn mensen in de bus. En dat bleek een van de Memphis Mafia-leden te zijn. En dat was een bijnaam voor de immer aanwezige entourage rond Elvis. En hij vertelde dat Elvis zojuist een luxe touringsbus aan de kant heeft gezet om een tank bij een tankstation te kunnen bellen. En als Elvis de telefoon overneemt, roept hij: hey George Klein, we zijn net uit Little Rock vertrokken. En zou jij dat nummer, want we hebben zojuist naar je uitzending geluisterd. En ik hoorde die Green Green Grass of Home, de nieuwe single van Tom Jones. Dat klopt toch? Ja, zegt Klein, dat klopt. Zou je die nog een keer van mij willen draaien? Nou ja, hij probeert dan weer aan Elvis uit te leggen dat het niet even kan zo meteen weer even dezelfde plaat te draaien. Nou, dat weet ik wel, zegt hij. Maar speel het alsjeblieft nog een keertje voor mij, wil je? En dan komen we onder anderhalf uur komen we naar jou toe. Klik, en de verbinding werd verbroken. Waarbij Klein dus niets anders kon doen dan die plaat nogmaals te draaien. In ieder geval, de 3 uur durende show van George Klein, die werd dus na 30 minuten later weer onderbroken. En George Elvis wil nog een keer die plaat horen. En zo werd er dan 5 keer de plaat van Tom Jones gedraaid in de show. Wie mag dat Elvis dan weer wel? Ik draai het verzoekje van Patrick Commandeur. Heeft u ook een verzoekje? Nou, je weet het telefoonnummer 0299-369916. En het is Green Green Grass of Home van Elvis Presley.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, prachtige single uit 2024 van de Steep Canyon Rangers. Samen met het Asheville Symphonic Orchestra. Heel, heel, heel apart en heel, ja, mooi. Blue Velvet Rain. Steep Canyon Rangers hebben een nieuwe cd uit laten verschijnen. Next Act, ook goed. Goed, brengt mij naar een heel ander iets. En dat is een single die is uitgebracht op 20 april 2026. En het is een hedendaagse eigenlijk Ierse folk. Een rebel ballade. Uitgebracht op 26 april 2026. Uitgebracht door de band One Irish. Smoke in the Rain. Ja, wat een mooie naam. One Irish. Daar kun je alles achter zetten. Nes, doe maar. Of alles. Ja, zijn toch wel van die namen. One Irish, Smoke in the Rain.

Jawel. Prachtig. Sandy Shore. Sandy Shore. I found that loving feeling. Ja, maakt niet uit. Het is prachtige mooie muziek. Het is gemaakt met de computer. PC, AI. Maar het is gewoon lekker om te horen. En ik zet het vaak op. Lekker thuis. Een beetje aan het werk. En dan deze muziek op de achtergrond. Prachtig. Lekker op de streamingsdienst. Mooi. Dan heb ik het daarvoor. Had ik dus een plaat van Magna Carta. I Wish It Was. Lord of the Ages uit 1973 komt het vanaf. Maar het leuke is eigenlijk ook dat Magna Carta, die bracht dit uit in 1973. Maar daarvoor, het ging natuurlijk met Chris Simpson, die Magna Carta oprichtte samen met Glenn Stewart. En de jongens die timmerden best wel heel goed aan de weg. Ze werden beroemd met de Airport Song. En als je dan eigenlijk wel de productie van Airport Song hoort, die werd dan in 1967 of 68 gemaakt op Vertigo Records. Dan kun je niet begrijpen dat de Beatles ooit een plaat hebben verkocht. Zo slechte kwaliteit van opname techniek toen met EMI. Maar goed, zo zijn de tijden dan weer veranderd. In ieder geval heeft Van Martin, ik kom bij zijn naam even niet op, heeft in ieder geval alle muziek van de Beatles in ieder geval onder handen genomen en ze opnieuw gemixt. Gelukkig ook met AI. Even kijken, de Bensons. Ik heb een plaat van Wayne Benson samen met Christine Scott Benson. En dan moet ik eigenlijk zeggen, Christ.

Scott Benson. Kristen Scott, die voordat ze met Dwayne Benson was, heeft een carrière dat ze samen in de groep speelde met The Grascals. The Grascals werden in ieder geval al twee keer genomineerd van beste muziekgroep door de International Music Bluegrass Music Association. Maar Kristen Scott, die werd liefst maar 8 maal uitgeroepen tot beste banjo-speler, banjoïste van het jaar. En dat is geen kleine prijs eigenlijk. Dat is best wel een hele grote eer. Ze hebben met z'n tweeën een plaat uitgebracht. En daar wil ik gewoon nu de nieuwste single van draaien. En dat is Firsts and Forevers.

0: The Price Sisters. Harvest, The Harvest, zo heet dit nummer. En je hoort natuurlijk het heel bekende nummer Maggie. I Wander the Street van Maggie. Een oud Amerikaans nummer is het eigenlijk. Een oud Amerikaans nummer komt uit de burgeroorlog. En het is op vele manieren is het gecoverd en ook weer veranderd. En het is het liedje zelf heeft volgens mij 13 coupletten. Maar goed, het is wel even leuk gedaan door de dames, de Price Sisters, om er een andere draai aan te geven. Het komt van hun cd af, 2024, Between the Lines. Ja, waarom niet? The Harvest. Nancy Griffith, die werd geboren in 1953 en overleed in 2021. Een natuurlijke dood. Eigenlijk een beetje jong, 68. Amerikaanse zangeres, gitariste, songwriter en maakte heel veel mooie muziek. In het genre country en folk. En ze begon met optreden toen zij 14 jaar oud was. En wie denk je? Tom Russell, die hoorde haar zingen bij een kampvuur op het Careville Folk Festival. En hij ontdekte haar eigenlijk. Haar loopbaan begon eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80. En later in Nashville vond men haar een unieke zangeres. Ze werd door vele mensen ook aanbeden, onder wie niemand minder dan Bob Dylan. Zij ontving in 1994 een Grammy Award voor het beste folkalbum. En haar band weer, de Blue Moon Orchestra, speelde met haar sinds 1986 gewoon altijd, bleef haar trouw. Ze heeft ook bij de band The Chieftains 3 maal op een cd meegedaan. En daar zingt ze een Wexford Carol, een traditioneel Christmas song. En een Irish Evening zingt ze ook nog op de cd. En daar zingt zij dan Little Love Affairs. Maar in 2020, vlak voordat zij is gaan hemelen, bracht ze een nummer uit, een duet met Tom Russell. En dat nummer, dat heet St. Olaf's Gate.
1: Drinking black market vodka in the back of a Scotsman's saloon.

Ja, prachtig. De nieuwe single Making Plans van Dale Ann Bradley. En daarvoor had ik een single van Newfound Road. En ook een nieuwe single. En Dale Ann Bradley is natuurlijk een dame die al heel lang meegaat. En Bradley werd geboren in Bell County. En dat is in Kentucky. En haar vader was eigenlijk een baptistenpredikant die ook in de kolenmijn werkte. Zo hing dat vroeger. En ze groeide op zonder stromend water of elektriciteit. En dat doet me dan ook weer denken aan Dolly Parton. Tot ze zelfs in haar laatste jaar van de middelbare school zat. Ze leefde ook onder zware religieuze beperkingen. Omdat haar vader dus predikant was. En op haar 14-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaar. Waarbij ze een plectrum maakte van plastic melkpak om te spelen. Ze is 6 maal uitgeroepen tot Female Bluegrass Vocalist of the Year. Een onderscheiding toegekend door de IBMA, de International Bluegrass Music Association. Ja, dat brengt mij bij een plaat. Dat is dan weer AI. En ik denk dat we het gaan verliezen van AI. Want Kin & Co, die hebben een prachtige plaat uitgebracht. En dat is Two Sons from the Preston County. En dat is ja moeilijk. Maar ja, ik draai het toch. Want het is best wel heel leuk. En er komt al meer van deze muziek op de markt. En dan denk je bij jezelf, ja, moet ik dan maar blijven bij dat oude, hele oude spul? Nee, dit is gewoon splinternieuw. En we gaan het verliezen, jongens. Dat geeft niks. Douwe Bob heeft het ook al gezegd. En luister maar eens naar dit mooie stukje muziek.

Ja, jawel. Het zit weer op voor de Muziek BV. En ik ben ook 2 weken met vakantie. En zoals Marcel Lansen. En morgen, dan ben ik er natuurlijk weer met One Way Wind, de ochtendshow. Van 10 tot 12 uur hier bij de LOVE na Love Classics van Peter Jonk. Dus morgenochtend dan ben ik hier weer helemaal aanwezig om 10 uur. Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. En heb je nou morgen niks te doen? Je hebt Frans en Esther Pelk, het country duo. Dat speelt morgenmiddag om 4 uur in de Harmony in Edam. En dat is hartstikke leuk, geloof me maar. Ik ga bedanken en ik ga iedereen een fantastische 2 weken toewensen met veel zon, weinig regen, maar een beetje regen mag ook. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken. Dan zeg ik dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Hey, pst, hallo.
9: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
9: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen, zoals u gewend bent op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur bij Love Classic. Opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek. Van de barok tot en met de romantiek en easy listening. Voor een uur mooi luistergenot bij de LOVE. Ja, u luisterde naar de cantate Jesu bleibet meine Freude met het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman was dat. We gaan rustig verder en dan gaan we naar Kiri de Canova en die zingt uit de opera La Rondine, Chi bel sogno di Doretta. En hierin zingt ze de personage Magda over een student die Doretta's ware liefde en geluk openbaart. De Nederlandse vertaling luidt: wie kon het mooie dromen van Doretta raden? Haar mysterie, hoe liep het ooit af? Ach, op een dag kuste een student haar op de mond en die kus was een openbaring. Het was de hartstocht, de dwaasheid van de liefde. Wat maakt rijkdom uit als het geluk eindelijk weer opbloeit? Nou ja, beide is ook erg lekker. Daar gaan we.

Bach en dan een bewerking van Ottorino Respighi. Het was dan Dante nummer 3. We gaan naar de operette en dat wordt Wiener Blut, acte 2, Johann Strauss. Dat daar zijn kan ik niet verzeihen. Ik ben een echtes Wiener Blut, Wiener Blut. Anneliese Rotenberger in duet met Nikolai Gedda.

Ja, wat kan ik eigenlijk zeggen? Ik zat te denken, wat is het toch een techniek tegenwoordig? Dat je ergens op vakantie bent aan de andere kant van de wereld. Is dat je zondagmorgen zegt, nou, ik ga even naar de Love luisteren, naar Love Classic, de LOVE. En dan heb je weer prachtige muziek. Dus zit je daar gezellig of bij je camping. En dan denk je, nou, wat leuk allemaal weer op zo'n zondagochtendje. We zitten gezellig op vakantie. De meeste mensen zijn trouwens op vakantie. En ik ben hier gebleven natuurlijk. Maar ik ben wel gisteren even naar The Odyssey geweest. En dat was wel weer een fantastische film hoor. Oh, wat heb ik weer genoten. Maar dat even tussendoor. Want ik wou eigenlijk verder gaan met Bourré van Johann Sebastian Bach. En dat is Erik Vargas.

We gaan naar het lied van de maan, verwijst naar, meestal naar het wereldberoemde klassieke stuk Messico na nebi oblok bokem. Oblokem. Nou, dat zal niet helemaal goed zijn, maar oké, het is in ieder geval het lied van de maan, aan de maan. Uit de opera Rusalka van de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Het is een ontroerende aria waarin de waternimf Rusalka barend in het meer haar gevoelens uit aan de maan. Nooit zal zij haar geliefde kunnen bereiken, want haar vader de watergeest heeft haar verboden om met hem om te gaan. Uiteindelijk gaat ze toch met hem, geloof ik. En dan, dan zij is een geest en hij is een echte prins. Hij wordt verliefd, ze worden verliefd en uiteindelijk gaan ze met elkaar, maar dan is hij onsterfelijk geworden. En toch op het eind zegt hij van, ik wil toch doodgaan. En dan is het natuurlijk ook een trieste situatie. Maar ja, een tijdje erg een goede liefde is ook niet slecht natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Oké, daar komt-ie.

Wonderschoon eigenlijk, hè? Wonderschoon, zo mooi. Zo prachtig gezongen. Anna Natrebko was dat. Dat kunnen mensen wel horen die er een beetje vaker naar luisteren. In ieder geval, ja, ik dacht, laat hem even stilzetten, omdat je dan totaal weer iets anders krijgt. En dat is dan wel weer de moeite waard. Maar dan, het klikt niet altijd bij elkaar als je het meteen achter elkaar draait. Soms wel. Oké, maar die film heb ik ook heel vele malen gezien. En dat was toch wel een hele goede film ook. The Deer Hunter, de Cavatina.

Ja, dat ging helemaal prima. Ik heb het goede plekje ingedrukt. Oké, ja, ik wou eigenlijk zeggen, ja, die film is natuurlijk, die blijft altijd mooi. De Deer Hunter is vaak, ik kijk ze vaak meerdere keren na verloop van tijd. Ik vind het altijd leuk om iets te herhalen, dus dat is niet erg. Maar in ieder geval, ik wou eigenlijk zeggen, laten we naar de tijd van nu gaan. De tegenwoordige tijd, hoewel dit liedje al wel weer een tijdje te horen is. Maar het blijft erg mooi. Joy en A Glimpse of Us.

U luistert naar de LOVE. Dit is Love Classic en mijn naam is Peter Jonk en dat u er maar van genieten mag. Want daar gaat het uiteindelijk om en dat praatje wat ik maak, dat is maar gewoon een beetje bijzaak eigenlijk. Maar oké, misschien vindt u het toch interessant, omdat we natuurlijk verder gaan met Oblivion van Piazzolla, maar dan de uitvoering met trompet Lucienne Renaudin-Varie.

Grote klasse natuurlijk, die trompetiste Lucien Rodin-Vary. Het is natuurlijk precies in die kern en dan blijft het aldoor blijft het in diezelfde plaats in die trompet geblazen. En dat is natuurlijk klasse, zuiver en ongekend wat zo'n mevrouwtje even neerzette. Ja, prachtig. Laten we nog even naar deze prachtige tenor gaan. Die hebben we alweer een tijdje niet meer gehoord en dat is... Rolando Villazón, en die zingt voor u uit de compositie La Manayo del Rosas, en dat is van Pablo Sorozabal. Ik zal het allemaal van verkeerd uitgesproken hebben, maar dat maakt niet uit als u het maar mooi vindt. Daar gaat het tenslotte toch om.

Ja, daar valt niks over te zeggen. Dat is gewoon prachtig. Ik heb nog zoiets. En dat is La Regina di Cipro. En dat is dus de titel. En dan is de opera. En dan eruit komt Allor che mezzo la notte bruno. En de componist is Giovanni Pacini. En hij heeft rond de 70 opera's geschreven. En de meeste daarvan zijn eigenlijk in vergetelheid geraakt. Enkele daarvan zijn onlangs opnieuw uitgevoerd, op cd gebracht. Zoals Carlo di Borgogna en Sappho en Maria Regina di Litera. Ja, dat zal ongeveer wel zo kloppen. En dat duurt 5 minuutjes en dat is ook weer de moeite waard. Laten we maar luisteren.

Ja, wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik wou eigenlijk zeggen, als je nou die trompetisten had gehoord net, en als je dan deze zangeres hoort, dan zijn ze alle twee precies in die kern aan blijven ze aan het zingen, zonder dat ze staan te schreeuwen. Het blijft heel netjes en ze weten precies daar ze om mee om te gaan, dat het zo kwalitatief hoog is en zuiver. Ja, dat zijn de wereldsterren. En dat zijn er toch een aantal. Niet zoveel, maar oké, wel heel erg goed. Ik heb nog een klein stukje Autumn Leaves van Mantovani om het een beetje mee af te sluiten vandaag. Daar komt-ie.

Ja, dit was het weer, het uurtje Love Classic op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur. En de heren staan hier allebei samen klaar voor iets prachtigs weer te komen. Deze twee uurtjes. One Way Wind, daar moet u vooral blijven luisteren, want dat is altijd de moeite waard. Zoveel afwisselingen, zoveel gezellige muziek. Wat moet je daar nog meer op deze zondagochtend? Ik zou zeggen, blijf gezond. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, wat is het mooi. Een dikke 10 krijgt die Rutger van Barneveld voor zijn liedje Dikke 10. En dat komt natuurlijk omdat hij hedendaags scoort met zijn hit Zwoele Zomernachten. En dat doet hij in de landen heel goed, want hij wordt overal gevraagd. En de man is zeer populair en is zelfs gebombardeerd tot zomerhit van het jaar. En daarna hoorde je natuurlijk die hele mooie plaat van Ronnie Tober. Eigenlijk komt het vandaan. Maar Jan Muren deed het in 1995 nog eens dunnetjes over. En hoe mooi is dat, De Nacht van Mijn Dromen. Mensen, van harte welkom bij een hele nieuwe editie van de Ochtendshow. We gaan weer tot 12 uur heerlijke muziek voor je draaien. Dus ga lekker zitten, schenk je koffie in en laat je verrassen van al die mooie plaatjes uit het heden en uit het verleden. We danken natuurlijk Peter Jonk die ons weer meenam door de bergen en door de dalen met al die mooie klassieke liedjes in een modern jasje gestoken met die mooi verhaal erachter. Stevast elke zondagmorgen van 9 tot 10, ongeacht wat het weer is, ongeacht wat er gebeurde op zaterdag. Peter is present hier bij de lokale omroep. We gaan lekker muziek draaien. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja, we zitten in een hittegolf. Jaap.
1: Ja, we zitten in een hittegolf en er komt nog veel meer warmte aan.
0: Ja, er komt nog veel meer warmte aan. We krijgen wel een kleine tussenpauze nu. Maar misschien is dat ook wel goed voor het tuintje en voor al die andere dingen. Want ja, we moeten natuurlijk ook een beetje sproeien blijven.
1: Ja. In Zuid-Frankrijk hebben ze in de brand gestoken. Dus dat komt allemaal, die warmte komt allemaal deze kant op.
0: Ja. Gelukkig. De mensen in Frankrijk niet helemaal blij mee. Maar je zou met je campertje daar zitten, zeg.
1: Verschrikkelijk.
0: Het is toch bij de...
1: Heel angstig.
0: Ja, heel angstig. En dan moet je je eigen je vraag stellen. Als je daar zit op zo'n vakantieoord met je eigen caravan. En dan moet je denken bij je eigen van... Nou, we zitten nog zoveel kilometer zitten we nog van die heisa af. Wat moeten we doen? Moeten we zeggen van nou, we laten onze caravan achter en we gaan naar huis? Moeten we zeggen we blijven wachten wat het wordt om onze caravan te redden? We pakken de biezen, we gooien alles uit die caravan en we gaan ook. Weet je, wat moet je allemaal doen? Het is een toestand daar. Maar goed, hier zitten we in ieder geval daar een stukje vanaf. Hier in de studio helemaal. We gaan lekker muziek draaien. Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: We gaan muziek draaien en dat doen we van de Beatles.
1: Ja, over 39 dagen.
0: Over 39 jaar.
1: Daar. Deze klok, die wijst het dan.
0: Ja, de kermis. Jazeker. Natuurlijk. Ja, absoluut. Over 39 dagen. En dan staat het hier helemaal bol weer van... Van de disjockeys, het glazen huis en alles komt weer voorbij natuurlijk. Jazeker. Maar dit was die kermis 2024, Jaap. En dat was op het album Kermiskrakers was dit. En het was hun bijdrage van de Beatles met Sure He's a Beatle. Dit is de Ochtendshow.

0: andere dan. Oké. Gewoon weer van vooraf aan. Ik kan het beste blijven ademen.
1: Ja, dat is Simon Keizer. En Simon Keizer die met het album Ruimte heel veel PR krijgt. En heel veel op de radio te horen is en op tv te zien is. En als presentator in de weer is. En is eigenlijk na zijn grote avontuur met Nick is heel goed bezig om zijn solo carrière echt op de rails te zetten. Deze Simon Keizer. Begon ooit als jonge jongen telefonisch contact met Jan Smit. Hè? Jan belde hem gewoon een keer op een middag. En hij zegt, je kan lekker gitaren. Zullen wij eens een keertje wat afspreken met elkaar? En je moet je eigen voorstellen, die jongens waren toen 16 jaar oud. Dus Jan kwam aan de deur bij Simon en gingen samen wat ouwehoeren, wat praten. Pakte hun gitaar en Jan was binnen een uur weer gevlogen. Maar toch, na een anderhalf uur ging weer de telefoon. En met Jan nog een keer. Zullen we niet eens wat afspreken om eens een keertje wat op papier te zetten? Misschien kunnen we samen dus wat doen. En zo geschieden dat de liedjes geboren werden als de morgen is gekomen, die later uit is gekomen. En Vrienden voor het leven, weet ik allemaal van die hits uit die 2005, 2006, 2007 periode die Jan gemaakt heeft. Daar zat Simon bij vele liedjes ook bij. Ja, en toen kwam het avontuur Nick en Simon.

0: En toen zei ja, Buijs, ik wil toch een kunstje, een laatste kunstje uitvoeren. En dat is met deze Nick en Simon. Wat zullen we doen? Hoe gaan we ze noemen? Nou, de eerste naam die ze eigenlijk in petto hadden was Prepare. Prepare viel af. Dat was niet goed genoeg. En toen was het Simon en Nick. Maar Simon en Nick, dat bekte niet lekker. Dus gingen ze over naar Nick en Simon. En in 2006 was hun debuut met Steeds Weer. De plaat die dendert meteen in Suriname op de eerste plaats in 2006. Dus de heren waren meteen gearriveerd. En de cd werd uiteindelijk goud en platina. En toen kwam er een reeks successen met 10 albums op nummer 1. En alles wat daar nog bij hoort met grote stenen voor de Gelredome. En al het succes wat je maar kan bedenken. En toch ging er een handdoek in de ring op een gegeven moment. En pakte beide heren het solo carrière op. En waar Simon nu staat. Heel goed, heel mooi en heel gereserveerd.
1: Simon heeft een enorme fanschare onder de jongeren van 14, 15, 16 jaar.
0: Ja.
1: Dat is ongekend.
0: Ja, hij doet het hartstikke goed. En ook jeugd van 20, 23 en 24, als je dat nog jeugd mag noemen, die gaan ook zoals laatst in de Melkweg. En die komen zeer enthousiast terug.
1: Ja.
0: En het is, dat is toch wel...
1: dat is toch apart.
0: Dat is heel apart. Het is een mooie beloning voor... voor de stap die hij gezet heeft.
1: Ja, hij boort gewoon weer een hele nieuwe generatie aan. Ja. Die hem fantastisch vindt.
0: Ja, heel goed.
1: En overigens, dat liedje Steeds Weer. Dat heeft in Suriname... Hij heeft dat geschreven voor zijn vader, zegt hij. Maar in Suriname, ik spreek wel eens Surinamers. Hij heeft dat een hele andere betekenis gekregen. Ja. Maar het is ongelooflijk wat dat liedje heeft gedaan bij die mensen. Dat je denkt, ik vind het zo apart.
0: Ja, grappig hè?
1: Ja, grappig.
0: Ja, nou zo, maar dat is muziek. Muziek is mooi, muziek is emotie. En je kan muziek overal neerzetten. Want
1: de tekst die voor jou iets betekent.
0: Ja. Hoeft voor een ander niets te betekenen. Ja. En ja, inderdaad, dat is het mooie van muziek. Het was Simon Keizer met Hoogtevrees. We gaan verder met de Grijpers. En die, ze hebben dit keer weer een hartstikke mooie bijdrage geleverd, die Grijpers. Het heet Beppie, maar dit is een oudje. Dit is een oudje van Jo Bouwman en Jan Dulles. Jantje zingt een lied in de ochtendshow.

0: Chris van Tilburg, die destijds aan de deur bij Piet Veerman was om te vragen of hij niet een leuk liedje kon maken op zijn twee discotheken. En de ene discotheek heette El Paso en die andere discotheek die heette de La Diligence in Heerlen. En die Chris van Tilburg die vond het wel eens belletjes met zijn fles wijn in de kerstdagen. Of zijn potlood of wat anders met dat koetsje hierop. Hij zegt, ik wil nou eens een keertje wat leuks. Kan je dat voor me regelen? En Piet belt Arnold Muur op. En Arnold die regelt eigenlijk het hele traject. En beide schrijven daar op het wijsje van de Salvera's een liedje dat heet De La Diligence. In eerste instantie is het voor Chris van Tilburg bedoeld. Maar Chris brengt het naar Hilversum en daar gaat het draaien. En dat betekent dat de cats op de radio zijn te horen. En die komen dan vanzelf in een spagaat te zitten. Want wat moeten we doen? Dan brengen ze hem zelf uit. De La Diligence wordt zelf uitgebracht en komt slechts 11 in de top 40. En dan is er een probleem. Want wat moeten we nu? We zijn net 2 jaar gestopt en onze plaats staat 11 in de top 40. Nou, dan gaat het de vraag rond van wie heeft er nog wat liggen. En daar komen de allermooiste pareltjes uit de laadjes vandaan van de cats die daar al jaren liggen. En daar wordt het derde leven van gemaakt, oftewel Third Life. En een van die mooie liedjes die daar op staan, geschreven door Jaap Schilder, Kees Veerman en Edward Rekers, is By Darkness Surrounded. En Third Life kreeg goud. Dat waren de cats.
1: Geproduceerd door Erik van der Wurf. Dat is mijn vriend.
0: Ja. Tuurlijk, daar zat Hans Hollestelle bij. En daar zat dat al die hele gang zat erbij. Nee, daar waren vakmensen die daaromheen zaten. Het favoriete album. Vorige week hebben we kunnen genieten van de Kermiskrakers. Dat was dus het album wat net online stond van Joop Bouwman, Jan Dulles in Royal Studios van Jan Koning, et cetera. En daar draaiden we 2 hele mooie liedjes van als promotie. Dit keer hebben we het Kermis Hit Festival gebombardeerd tot favoriet album voor deze week. En ook dit album is net weer online en is ook fysiek uitgebracht. Dus voor de fans en de Volendammer fans kunnen dat gewoon bestellen op icor.nl. Kermis Hit Festival, dat bestaat vanaf 1997. Het idee om al die losse plaatjes op één cd te zetten en daar een heel festival van te maken. Er zat Cor Dekker achter, Cor Veerman en Albert Oekstra heeft erachter gezeten. En van botten van ook Jaap Tol, Jaap de Bok. Die er nog steeds in zit en nog steeds doet met zoon Mark. Volgend jaar het 30-jarig jubileum van dit spektakel. En daar zitten ze volop aan te denken hoe we dat nou aan moeten pakken. 30 jaar Kermis Hit Festival. Het is nogal wat. In ieder geval hebben we deze week gekozen voor 2 prachtige mooie liedjes van die Kermis Hit Festival. Een dubbel cd is dat. We hebben Au Erg van neef Martin en Jack Kroon. En we hebben dat kleine dorpje aan het IJsselmeer van Double D. We gaan luisteren naar het Kermis Hit Festival 2027.

0: Elke week, of elk jaar moet ik zeggen, geven ze acte de présence, deze Double D. En maakt er weer een hele mooie kermisplaat van. En die krijg je natuurlijk weer te horen op onze Volendamse dijk. Waar al die cafés weer volop met die muziek bezig zijn. En waar al die kermisartiesten dan altijd weer even langskomen om hun dingetje te doen. En dat gaat zo 4 dagen achter elkaar. Dus ja, we zijn allemaal weer benieuwd hoe dat gaat worden daar op die kermis over een aantal weken. Wat zeg ik? Over 39 dagen. Nee. Ah, want je gelooft het niet. We hebben hier een prachtige mooie klok. Klok hebben we hier hangen. Die aftelt wanneer het kermis gaat beginnen.
1: Ja.
0: Ja, de digitale klok.
1: Ja, dat is toch prachtig.
0: Ja, het is schitterend. Absoluut. Goed, in de ochtendshow ben je gewend dat je natuurlijk heel veel muziekgenres uit alle tijden krijgt. En dat is, het is deze week ook natuurlijk zo. We gaan van de Jordaan naar de kelder van Nel Cot in Frankrijk. Want oh, wat is daar wat gebeurd, hè? Die Stones die vluchten, de Rolling Stones die vluchten Engeland uit. Omdat ze bijna zo'n 95% aan belasting moesten betalen. Dus van een pond bleven nog maar een paar centen over. En dat ging natuurlijk niet langer. Dus ze gingen weg en een Keith Richards die huurde een huis in Frankrijk. En daar in die kelder in Nel Cot, daar lag Keith eigenlijk het grootste gedeelte van de dag te slapen. En als hij, onder invloed. En als hij dan wakker werd, dan moest iedereen klaarstaan, want dan had hij een idee. En, ja. En zo is Exile on Main Street geboren. De plaat die kwam uit in 1972 en in de zomer van 1971 is dat allemaal gebeurd daar in dat gebouw, in die villa. En wat er allemaal nog niet meer daar gebeurde in die villa. En er is nog wel eens een film gemaakt wat daar gebeurde. En is uiteindelijk door de rechter geacht gevonden om in de bioscopen uit te zenden. En dat vond Mick Jagger toch wel heel erg raar. Dat besloten werd. Want, nou goed, de film heb ik gezien. Je kan er je eigen mening over hebben natuurlijk. In deze kwestie. Want het is natuurlijk seks, drugs en rock'n'roll. En dat is eigenlijk wat de film brengt. Maar de rechter had het daar zoiets van, dat gaan we niet doen. Dus, maar desalniettemin is het album Exile on Main Street een bestseller geworden van de Stones. Het gaat verder als hun beste werk in 60 jaar tijd. Een heel mooi liedje wat we daarvan gaan draaien is Sweet Virginia. En een plaatje dat een soort ballade heeft. En daar kun je horen dat de Stones ook op deze manier heel goed bezig waren. 1972, de Rolling Stones in de ochtendshow met Sweet Virginia.

0: Mariposa Traccionera van de band Magna. En dat is prachtige mooie, wat moet ik het zeggen? Mexicaans, het is een beetje Spaans. Het is zomers, laten we het daarop houden. Het is een hele mooie plaat. Elke week hebben we natuurlijk de Muziek BV live hier in de ochtendshow. En dat is heel apart, want Jaap Mol, presentator van een grote initiator van het grote programma Muziek BV op de zaterdagavond tussen 7 en 9, heeft hier elke week in de ochtendshow een hele mooie plaat mee, een bijdrage uit de show. En daar zijn we heel trots op hier, want het is een kwinkslag naar het gouden programma wat op zaterdagavond zo goed beluisterd wordt, Jaap.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben een Tex-Mex folk country tip.
1: Daar heb ik een Mexicaanse folk tip meegenomen.
0: Een Mexicaanse folk tip, oké.
1: En dat behelst eigenlijk Tish Geniosa.
0: Ja, die kennen we vol nou.
1: Ja, want die is wel eens in de Sint-Jozef geweest. Begeleid door, denk ik, Spex Hildebrand.
0: Spex of Casey.
1: Spex Hildebrand samen met Jan Keizer op Trekzak.
0: Oh, ja.
1: Oneerbiedig gezegd.
0: Ja.
1: Maar goed, Tish die werd geboren en was de jongste van 13 kinderen. Ja, daar hebben we wat. 13 kinderen. Ze is eigenlijk linkshandig, maar speelt rechtshandig gitaar.
0: Oh,
1: daar begeleidt ze zichzelf mee.
0: Mooi.
1: Talloze albums opgenomen. Stond 2 keer in de Billboard Country hitlijsten met haar cd Culture Swing uit 1992. Maar ik heb een hele mooie meegenomen. In 2002 trouwens werd ze nog eens een keer gearresteerd bij de grensovergang van Laredo. Mooie naam, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Hebben wij Volendam.
0: Yeah.
1: Daar hebben ze Laredo. Yeah. Prachtig mooie naam. Ze had 30 tabletten Rohypnol hadden ze gevonden in haar auto. Ja, dat moet je die dingen niet doen.
0: Nee.
1: En Iniosa vertelde de autoriteiten dat ze die pillen in Mexico had gekocht in de veronderstelling dat het ecstasy was. En daar werd ze in 2003 weer voor verhoor veroordeeld. En zo gaat dat in het leven.
0: Wat is daaruit gekomen?
1: Ja. Weet ik eigenlijk. Even diezelfde maand werd Iniosa ook weer aangeklaagd voor het rijden onder invloed.
0: Nou, dat is met daar iemand dan.
1: En het stoppen van hulp verlenen na aanrijding met een vluchtmisdrijf in Austin.
0: Oké.
1: Dus ik weet niet wat we hier in de Jozef allemaal gehaald hebben.
0: Aan haar naam te horen zie ik een voorbeeldige, mooie zangeres. Die nooit iemand wat gedaan heeft. Maar goed.
1: Ik heb van haar verzameld cd eigenlijk uit 1992, The Good Years, heb ik het nummer meegenomen, Taos to Tennessee. En dat duurt precies tot 11 uur. En dan na 11 uur zijn we natuurlijk weer terug.
0: Ja, even boodschapjes doen.
1: Oh.
0: En dan zijn we weer terug, natuurlijk, na 11. Met een hele uur mooie, prachtige muziek in de ochtendshow. Jaap, ga van start.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45, die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey. Psst. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Christophe de Bolle, een Belg, en Florian Silbereisen, de Duitser, en onze Jan Smit, de Hollander of de Volendammer, die formeerden Club Draai en hadden heel veel succes daar in Duitsland. In volle sporthallen, volle zalen, volle stadions zongen ze met z'n drieën het hele publiek plat en kregen prijzen, zoals in 2016 de Smago Award, een hele grote slagerprijs, een van de grootste van Duitsland, maar ook Einder Beste, en dat was weer een andere prijs die ze kregen, die weer door de ARD op televisie werd uitgereikt. Een hele grote prijs ook weer voor deze Club Draai. Het was een idee van Jaap Buijs destijds om het te doen, en het was een fantastische tijd die Jan heeft gehad met deze jongens, want het succes kwam, het kwam weer terug uit Duitsland. Het grote succes. Daarna hoorde je Dat's Amore en De Zomer Voorbij. En dat was het album Bronnen van de Drieërs. Zij bedachten destijds waar halen we de inspiratie vandaan van alle liedjes die we eigenlijk spelen. Wat is onze liefde voor muziek? En dan kwam een Pearl Jam kom om een hoekje kijken. En er kwam natuurlijk ook een Dean Martin kwam om een hoekje kijken. En daar koppelden ze de inspiratie liedjes aan vast. En zoals deze, Dat's Amore, en daar zat De Zomer Voorbij aan vast. Dat was de inspiratiebron, Dino Martin. Goed, we zijn beland bij het tweede uur van de ochtendshow. En dat doen we weer met heel veel muziek. Zoals deze van Lenny Koer, Eenmaal in je leven. Prachtig mooi liedje van deze zangeres. Tot 12.

0: Ja, Lenny Koer, eenmaal in je leven. Hoe mooi is dat, zo'n liedje daar met deze vrouw. Hè? Het is een prachtige cd. Volgens mij kwam het in 1982 uit dit. En op deze plaat, op deze LP destijds, staat ook een mooie visite van Lenny Koer. Ja, 1965 was eigenlijk iedereen flabbergasted bij de nieuwe plaat van de Beatles. Want in 1965 veranderde er nogal wat. De plaatjes kregen meer diepgang. Er werd meer geëxperimenteerd in de studio's. En de Rubber Soul is de bakermat van wat daar allemaal achteraan is gekomen. Paul McCartney die heeft een liedje. En die komt met een soort titel van You Can Buy Me A Ring. Maar hij is daar niet helemaal tevreden over. Dus hij reist af naar John Lennon, die in een woning daar vlak in de buurt woont. En hij zit te converseren met John Lennon en hij neemt even een rookpauze. En hij komt terug en hij zegt, John, ik heb een betere titel. Hij zegt, Drive My Car. En Drive My Car, dat is eigenlijk een deed hem denken aan het Allee van de jaren ervoor. Dat de meisjes zeiden uit Allee, jij mag mij chauffeuren. En daar kwam Drive My Car vandaan. En het is ook eigenlijk een blues uitdrukken voor seks.
1: Ah.
0: Dat is eigenlijk waar Drive My Car voor staat. Yeah. En zo doen de namen de Beatles dat op in 1965. En artiesten als een Elvis Costello en andere mensen die elke week naar die winkel gingen om die plaat van de Beatles te kopen, of elk jaar of twee keer in een jaar, die zaten in de stoel en die dachten, wat heb ik nou aan elkaar hangen? Letterlijk. Dus die dachten van, wat is dit nou? Dit is een hele andere Beatles als wij dachten. Maar al heel snel kwamen die liedjes voorbij die een enorme betekenis hadden en die autobiografisch was en die uit hoeken kwamen waarvan je het helemaal niet had gedacht dat ze er waren. En hadden de Beatles jaren daarna pareltjes op de plaat liggen. Daar is dit er eentje van. Drive My Car, 1965. Dit zijn de Beatles in de ochtendshow.

0: aan de andere kant van de oceaan, in de United States van Amerika, vertoefde. Maakten ze kennis met mensen als Kris Kristofferson en andere grote liedjeschrijvers. En ook een Mickey Newbury. En diezelfde Mickey Newbury die maakte in 1969 een prachtig mooi liedje. Dat heet She Wake Me Up To Say Goodbye. En dat is de original van deze week. Want elke week hebben we zo'n leuke cover of een origineel liedje. Die verschillende malen is gecoverd van, door artiesten. En de leukste gaan we draaien. En de commissie, die bestaat tussen ja en mij. Die heeft besloten, na enig overleg, om de originele, of nou, dat moet ik niet helemaal zeggen.
1: Het is de originele.
0: Het is de originele, maar ik wil wat anders zeggen. Dat de plaat waarmee we eigenlijk mee beginnen, dat die het niet wordt. Nou, daar gaan we dan. De plaat is natuurlijk van Mickey Newbury. 1969 wordt die plaat uitgebracht. En Mickey neemt het niet helemaal. Die neemt het niet helemaal zelf op meteen. Hij schrijft het. Hij is een liedjeschrijver. Daar zijn er vele van in Amerika. Je hebt liedjeschrijversbedrijven die gewoon liedjes leveren. En hij schrijft het liedje She Even Wake Me Up To Say Goodbye. En zet het niet meteen op de plaat. Maar wel even mooi om er naar te luisteren hoe hij het later wel op de plaat heeft gezet.
2: Well, morning's come.

0: een Lonely Mac in, heeft het opgenomen. Maar ook een Kenny Rogers heeft het opgenomen, Jaap.
1: Ja, en dan toch kun je horen dat soms een stem of een liedje niet voor jouw stem is. En dat vind ik in deze versie van Kenny Rogers, ook uit 1969.

0: Ja, Kenny Rogers. Maar de allereerste die het heeft opgenomen, de allereerste artiest die het liedje eigenlijk zo schoon uit de bak heeft gehaald, dat is The Killer. Jerry Lee Lewis. En hij schreef het, of hij schreef het niet, hij nam het als eerste op. En ja, ter verbazing van Mickey Newbury, want die had zoiets van, wat is dit?
1: Ja, hij nodigde dus gewoon Mickey Newbury uit. Van, nou, dit hebben we gedaan met je liedje. En toen was Nicky Newbury, die verschoot ze helemaal de kleren. Die zei, wat heb jij dan gedaan?
0: Mijn kindjes.
1: Ja. Ja. Ze noemen je dus niet voor niks de killer.
0: Ja.
1: Want je hebt mijn hele liedje verkracht.
0: Ja. Maar goed, die killer, hè, zeg het maar, Jaap.
1: Ja, en daar komt die term vandaan. He cried all the way to the bank. Want hij kwam wel even nummer 1 met dit liedje.
0: Ja.
1: Jerry Lee Lewis. Ja. Dus en hij ving even een paar miljoen in zijn zakje. Toen vond hij het niet erg.
0: Nee, toen vond hij in de ene wel leuk klinken. Ja,
1: wat een kerel.
0: Ja, dus She Even Wake Me Up to Say Goodbye van Jerry Lee Lewis. De eerste die het opnam eigenlijk. En daarna kwamen al die anderen, inclusief Mickey Newbury zelf. Gaan we draaien. Hier is Jerry Lee Lewis in de originals van deze week.
2: Morning's come. And Lord, my mind is aching. Yes, it is.

0: say goodbye. Goodbye, baby.
1: Uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
2: In het kader van 30 jaar Jan Smit, dat voor de deur staat, zijn we natuurlijk hier bij de lokale omroep ook zoiets van, ja, dat is toch wel een hele grote eer. In het, wat is het bijzonder als je 40 jaar bent en je viert een 30-jarig jubileum? Heb je daar al eens over nagedacht? En dan heb ik het nog niet over de prijzen die Jan heeft gewonnen de afgelopen 30 jaar. En de gouden en platina platen die hij boven heeft liggen. Prestaties van Waleer, die bijvoorbeeld met het Eurovisie Songfestival plaatsvond. Een presentatie met Chantal Jansen en met Nicky de Jager. Al dat soort dingen, de televisiepresentaties, het beste zangersfenomeen, alles erop en eraan. En dan ook nog als artiest 30 jaar heel veel gedaan, deze Jan Smit. Dus het 30-jarig jubileum staat voor de deur. En dat viert hij uitbundig in zijn eigen dorp. Op 7, 8 en 9 augustus zijn die concerten in het Marinapark hier op Volendam. En op 9 augustus schijnen er nog kaarten te zijn. Het zijn er niet veel, dus haast je als je daar nog heen wil. Anders zijn ze opper de pop. Het is een mooie zitsituatie die 9 augustus. En het wordt georganiseerd ook door Max of in samenwerking met Max. Wij hebben dus in de schatkistplaten deze week hebben we ook een mooi oudje van Jan Smit te pakken. En het is eigenlijk uit een periode vandaan waarin Jan terugkomt uit een succesvol Duits avontuur. In Nederland is Jan dan wel nog platen aan het uitbrengen. Maar het grote succes en de grote energie ligt in Duitsland, in ons buurland. En als hij dan terugkomt uit Duitsland, dan wordt hij verwelkomd door Bridget Maasland. Die heeft een soort televisieuitzending met een bus. En daarin wordt Jan uitgenodigd. En dan krijgt de jeugd te maken met een heel andere Jan Smit, die zij jaren ervoor hadden ontdekt. Jan wordt in harmen gesloten door het publiek en door de jeugd. En zodoende wordt hij weer de man in Nederland. Ja, Buijs wordt gevraagd om een klein gaatje te vullen bij de Tros. Heb je nog wat liggen? Ik heb nog wat liggen, zegt Jaap Buijs. Ik heb nog een 30 minuten documentaire liggen met Jan onderweg en in de auto naar Duitsland. Dat is gefilmd. En zegt Frank Timmer destijds bij de Tros, laten we dat dan uitzenden in het gaatje op maandagavond. Dat was de maandagavond van Kermis op Volendam. 1 miljoen mensen in Nederland kijken naar die 30 minuten Jan Smit. En dat is de reden om een soap te maken. En Jaap bedenkt gewoon Jan Smit. En dat doet hij fantastisch, want doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, zou Jaap zeggen. Het levert een televisiering op en in 2005 wordt dat allemaal gewonnen. En dan begint er een heel nieuw avontuur van Jan. Wordt overal uitgenodigd, elke radioshows, overal op tv. .com en op weg naar geluk worden 3 keer platina per stuk. Dus 6 keer in totaal. En vervolgens is Jan een van de grootste weer van Nederland. We gaan terug naar mei 2005. In een café doet Jan een aantal liedjes voor 538 live. En wij hebben gekozen voor de cover Help Yourself. Jan Smit in de schatkistplaat.
3: Dat vind ik toch wel een van de gezelligste liedjes die ik ken. Nou ben ik nog niet zo oud, heb ik niet zoveel ervaring. Maar luister maar goed, hij is top, toch? Help Yourself!

0: De bom valt nooit. Ja, Jaap, dit is Herman van Veen. En wat ik zo mooi vind van Herman van Veen, dat is dat hij, als iets actueel is of als iets aan de hand is, dan gaat hij er toch anders naar kijken.
1: Ja, en dat is het leuke van deze tekstschrijvers, Willem Wilmink, onder andere Rob Crispijn. Ze draaien het altijd om. Doe maar, die kreeg een liedje met De bom valt. En die werd nummer 1 hit. Maar Herman die zingt dan, nee, dan moet je, we hebben nou een probleem, want hij valt nooit. Dus onderwijzen ze, godsnaam, wat moeten we nu?
0: Mijn leven is ontwricht, ja. Want hij valt niet.
1: Hij valt niet. Dan moeten we een andere kant op dingen.
0: Het is toch prachtig gevonden.
1: En niet meer in de koker van ellende.
0: Ja.
1: De zon gaat beschijnen.
0: Ongelooflijk goed. En als je dat niet weet, je moet er gewoon even op geattendeerd worden. En dan gaan de mensen anders naar de liedjes luisteren.
1: Ja, maar dat is echt zo, hè.
0: Ja.
1: Want hij heeft dan ook bijvoorbeeld een liedje van Te hooi en te gras. En dan een verliefdheid. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, het is eigenlijk allemaal afgelopen, de zomer is afgelopen. En dan zegt hij ook van, dat ik nu nog thee zet, dat komt dan door het toeval dat ik je hoorde huilen toen je dacht dat ik al weg was.
0: Ga er maar aan staan.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, toveren met woorden, hè?
1: Maar ook
0: toveren.
1: Zo mooi, hè? Dat is op de dag van jou ontstaan, had je moeder juist haar CNA'tje aan. En je vader droeg een grijs zwarte jasje. Samen zijn ze op die zondag artes ingegaan. Verbaasd dat het zo zacht was voor de tijd van het jaar. Ze keken naar de dieren in de kooi en naar elkaar. Verlegen schoof je moeder dichterbij. En waar zij geen naam voor kon bedenken, dat werd jij. Je vader was die dag de prins. Je moeder een prinses. Gezegend door de zonnekoning. Werd jij de bekroning. Per ongeluk expres.
0: Ja, per ongeluk expres. Fantastisch. Herman van Veen met De bom valt nooit in de ochtendshow.
1: Dus als je een beetje depressief bent, zet hem op.
0: Zet dan Herman van Veen.
1: Dan klaar je weer op, want hij draait alles om.
0: Absoluut. En in het Nederlands elftal in 1974, was ook gecharmeerd van Herman van Veen. Die Ajaxiden, die waren van twee groepen fans. En toen er ook een cadeautje werd gegeven door het Algemeen Dagblad richting het Nederlands elftal, daar in het zwaar bewaakte Hiltrup in het Waldhotel, toen zeiden die spelers als Krol en Neeskens, als je ons een cadeautje wil geven, dan moet je ons de Cats geven of Herman van Veen. En Herman van Veen kon die avond niet op 30 juni 1974. En daar heeft hij tot de dag van vandaag nog berouw van. Want de Cats gingen wel. En wat daar allemaal uit is gekomen, nou, daar zijn nog, er kunnen nog wel boeken over geschreven worden. Verder met muziek. En dat is van Otis Redding. De man was een beetje drummer. En was voor de rest chauffeur. En deed veel in auto's. En een zanger moest in Stax in Memphis moest wat opnemen. En vroeg Otis of hij niet mee wou om hem even te rijden. En dat deed hij. En daar binnengekomen in Stax zaten daar die Booker TMG's zaten daar te spelen. En allerlei leuke dingen te verzinnen. En de man schoof achter de microfoon en begon te zingen. Maar in de deuropgang zat Otis Redding het allemaal te bekijken. En die zat daar een beetje te kijken hoe dat allemaal ging. En hij vroeg op een gegeven moment aan een van die muzikanten in de studio, mag ik ook eens wat zingen? Hij zegt, tuurlijk, kom maar voor die microfoon. Daar stond Stax onbekend. Iedereen mocht daar zingen. En hij begon daar te zingen, These Arms of Mine. En de mensen kwamen uit andere hoeken van de studio vandaan om te kijken wie of deze man was. En het was Otis Redding. De plaat werd uitgebracht en werd een grote hit. En de man was geboren als artiest. Oh.

0: Volendam die beleefde hoogtijdagen in 1994. Het jaar dat bijvoorbeeld dit album van BZN uitkwam met de naam Serenade. En de grote hit Banjo Man die daarvan afkwam. Maar ook deze mooie Vive l'Amor. Maar ook Piet Veerman kwam in 1994 met Mi Corazón y Alma. Dat album met die Spaanse liedjes en die Mexicaanse liedjes daarop. Met als grote trekken natuurlijk La Paloma, La Composito. En daarnaast hebben we natuurlijk de Cats die een revival hadden in 1994. Al wel zonder Piet en Theo Klauwer. Maar wel Arnold, Jaap en Kees die met Shine On ook weer een fantastische plaat afleverden. En zo hadden we weer in de jaren 90 heel veel mooie muziek uit Volendam. Dit was dus Vive l'Amor van BZN, van het met platina bekroonde Serenade. We gaan er naar het laatste liedje toe, Jaap.
1: He? Ja.
0: Het zit er weer op, de ochtendshow. We zijn weer alle kanten opgegaan deze twee uurtjes. Hè? Vanaf de jaren 60 tot, weet ik dat, tot de 80e jaren. Lekker veel lokaal weer. En goed gevoel.
1: Voor mensen die niks te doen hebben vanmiddag. Frans en Esther Pellek. Ja,
0: in de Harmonie.
1: Country duo. Ja. In de Harmonie Edam.
0: In Edam om 4:00.
1: 4:00 tot 7:00.
0: Spelen ze lekker rustige liedjes met één gitaartje en twee stemmen. Heel mooi. Frans en Esther, they are back.
1: They are back.
0: En voor de mensen thuis, volgende week eventjes één keer geen ochtendshow. We zijn er een keertje niet. Vakantie. En die week erop zijn we er weer volop. Natuurlijk met aandacht voor dat 30-jarig jubileum. Dat die dag wordt gevierd natuurlijk van Jan Smit. En de kermis die al dichterbij komt.
1: Ja,
0: zeker weten. We gaan naar de enige nummer 1 hit die Benny Nijman heeft gescoord in de jaren 80. Het was een liedje dat sloeg als een bom in Nederland. En het behaalde de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Waarom fluister ik jouw naam niet? Daar gaan we ermee uit. Ik wil u bedanken voor het luisteren en tot over twee weekjes. Dag.
1: Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
1: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
0: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
1: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
0: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
1: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
0: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
1: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
0: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
2: Me gusta mi reggae.

0: afraid it's true. I'm still in love with you.
1: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer: bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Hey.
8: Psst. Hallo.
7: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
7: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Jaap Kwakman.

Dit is een hartstikke fijne plaat van Noah Kahan, American Cars. Ik zeg een bijzondere goedemiddag en welkom bij het programma Hit OJ voor deze zondag, de 26e van juli. Ja, Noah Kahan is 29 jaar nog maar en hij komt op dinsdag, of nee, ja, wat is het? Dinsdag 1 december en woensdag 2 december naar Ziggo Dome Amsterdam. Dus daar kan je hem eventueel gaan bewonderen dan. Ja, zo simpel is dat. Je hoort hem met American Cars. Ja, de bestuurder van een camperbusje heeft zaterdagavond in Duitsland een file over het hoofd gezien, waardoor hij er met volle snelheid op in is gereden. In totaal raakten 34 mensen gewond, onder wie kinderen. Alle gewonden verkeren buiten levensgevaar. Het ongeluk gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen op de snelweg A9. Drie kwartieren daarvoor was op het traject ook al een ongeluk gebeurd, waardoor een file was ontstaan. De camper zag deze file te laat en ramde met een volle snelheid meerdere stilstaande voertuigen. Daaronder waren twee minibusjes met 11 kinderen met een beperking en 8 begeleiders die terugkeerden uit Oostenrijk. De gewonden liepen echter lichte tot middelzware verwondingen op. De snelweg bleef in de richting van Berlijn ongeveer 5,5 uur afgesloten en de politie schat de materiële schade op ongeveer 350.000 euro's. Ja, dat is natuurlijk niet niks. Nee, zeker niet. Goed, terug naar de muziek. New Radicals hier op LFJ Radio met Someday We'll Know.

Ja, muziek van The New Radicals. Joris met Someday We'll Know. Ja, heb je altijd al meer willen weten over de parel van het Damplein? Het voormalige stadhuis van Edam. De jonge kunsthistorica Jasmijn Wouda heeft tijdens en na haar studie onderzoek gedaan naar het stadhuis in Edam. En haar kennis gebundeld in het binnenkort te verschijnende boek Het Stadhuis van Edam. Een geschiedenis van de bouw en interieur. Jasmijns onderzoek begon als een opdracht voor het vak interieurgeschiedenis. Een onderdeel van haar master kunstgeschiedenis is aan de Universiteit van Utrecht gedaan. En als stageopdracht van het Edams Museum kwam er een vervolgonderzoek dat Jasmijn in mei 2025 presenteerde tijdens een enthousiast ontvangen lezing in een bomvolle kerk, De Zwaan. Ja, toen kwam er vanuit het Edamse publiek nog meer kennis bij en dat is allemaal in een boek terug te lezen. Dit boek kan je pre-orderen, graag voor maandag 20 juli. Nou, dat was dus afgelopen maandag dus. Intekeningen krijgen bericht over een verdere afhandeling van hun bestelling. En volgens mij zijn ze dan nog verder ook wel te krijgen hoor, in Edam, dit boek. Het Stadhuis van Edam met een geschiedenis van de bouw en het interieur. Ja, dat is wel een mooi initiatief natuurlijk. Ja, dat zeer zeker. Het is een beetje somber weer vandaag. Ja, het lijkt niet echt zomer. Twee dagen van rustpuntje, daar zometeen straks meer over in het weerbericht. Muziek nu van The Four Tops.

gestarte trajectcontrole op de A7 tussen Hoorn en Purmerend zijn in de eerste 4 maanden ruim 25.000 snelheidscontroles, snelheidsboetes uitgedeeld. En van de laatste maanden zijn die boetecijfers nog niet eens bekend. Dus ja, dat is er toch een beetje pas op geblazen. Mocht je die kant natuurlijk opgaan, de A7. Ja, goed. Terug naar de muziek. Van Nederlandse makelij is dit muziek van Ilse de Lange. Kwam dit jaar uit. Een fijne plaat. Dit is Get It Right.

0: muziek uit de 70's van Susie Quattro. Natuurlijk, She's in Love with You.
1: Tijd voor het actuele weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Een maximum temperatuur vanmiddag rond de 20 graden. En tijdens een felle bui is het ongeveer een graad of 18. De zuidwestenwind tot westenwind is overwegend matig. En vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Maar kunnen er verspreid over het land nog wel enkele buien voorkomen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 18 en 21 graden. En ook vannacht komt het tot enkele buien. Tussendoor kan het af en toe opklaren. De minima komen uit tussen de 13 in het graden in het noordoosten en 18 graden in het zuidwesten. Morgenochtend dan is het wisselbewolkt en trekken er nog enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend is het in het noordoosten overwegend droog met bredere opklaringen. Morgenmiddag dan komen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien voor. Geleidelijk neemt de buienkans dan overal af. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. Bij matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden op de Waddeneilanden tot de lokaal zelfs 24 graadjes in het zuidoosten van het land. Daar moeten we het dan maar mee doen, zou je zo zeggen. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Goed, terug naar de muziek nu. De muziek van Harry Styles. Hij was natuurlijk...

Ja, wat is het mooi, hè? De Cats natuurlijk met Where Have I Been Wrong. Een grote nummer 1 hit in 1970. Geschreven door Piet Veerman. Ja, altijd weer even leuk om te horen. Hier op jouw lokale omroep Volendam, Edam natuurlijk. Nog even wat lokaal nieuws. Het is een jubileum voor de onderzoekers van het Radboud UMC. Voor de 20e keer doen ze onderzoek naar de Nijmeegse Vierdaagse. En onderzoeker Jan Karregat, 31 jaar oud uit Volendam, die helpt voor de 3e keer mee. Het komt niet vaak voor dat je zoveel fitte mensen bij elkaar hebt. Het zijn volhardende mensen. Ik maak echo's van de bovenbeenspieren van de wandelaars, ligt hij toe. En daarmee kunnen we wandelaars laten zien hoe hun bovenbeen eraan toe is. Hoe het zit met de spiergezondheid. Hoewel hij geen gekke dingen is tegengekomen, ziet hij duidelijke verschillen tussen de lopers. Jonge wandelaars hebben namelijk gezondere spieren dan de oudere deelnemers. Ja, dat mogen dan wel weer duidelijk zijn. Maar goed, ja, wel leuk dat zo'n Volendammer dan onderzoek doet. De 31-jarige Jan Karregat uit Volendam. Dan nu, tijd voor gloednieuwe muziek van Nathaniel Radcliffe. Aerosol Ball is dit.

blijft altijd zo'n vertrouwd geluid van Fleetwood Mac. Je hoort eens met Say You Love Me uit 1975. Ja, dat was allemaal nog eigenlijk voor het grote wereldwijde doorbraak. Maar natuurlijk met het album uit 1977, Rumors. Ja, zomervakantie. Lekker met het gezin naar bijvoorbeeld de Costa Brava. Op het strand liggen en daarna opgeladen weer naar huis. Zo simpel werkt het helaas niet altijd. Ja, wat doet een andere omgeving met je brein? En hoe zorg je ervoor dat je na je vakantie echt uitgerust thuis komt? Auto ingepakt, iedereen zit, vertrekken maar. Het hotel dat jullie hebben geboekt belooft veel goeds. En het strand zag er op de plaatjes geweldig uit. Kortom, de verwachtingen zijn hoog gespannen. En dat is precies de valkuil. Ja, een geslaagde vakantie is namelijk allesbehalve vanzelfsprekend. Je neemt niet alleen je koffers mee, maar ook jezelf, je zorgen en je reisgenoten. De tip van Erik Scherder, de neuropsycholoog, heeft hier een artikel namelijk over. Die zegt, laat de druk dat alles leuk moet zijn gewoon varen. Ja, ga ervan uit dat het niet elke minuut een hoogtepunt wordt. Dan is juist de kans groter dat de vakantie hartstikke meevalt. Ons brein reageert namelijk sterk wanneer iets positiever uitpakt dan verwacht. We noemen dat een reward prediction error. Verwacht dat je hotel het wel oké zal zijn. Maar blijkt het bij aankomst nog veel mooier dan gedacht. Dan voelt dit als een onverwachte meevaller. En reageert het beloningssysteem in je brein daarop. Zo'n beloning is fijn, maar dat betekent niet dat je voortdurend op zoek moet naar de volgende dopamine kick. Misschien heb je een overvol programma gemaakt, een stadje hier, een etentje daar, een wandeling, een fietstocht. Hartstikke leuk, maar te veel plannen voor deze vakantie kan ook je onrustig maken. Je blijft van activiteit naar activiteit hollen, terwijl je systeem misschien juist behoefte heeft aan wat meer ademruimte. Dus dan maar de hele dag op een hagelwit strand liggen. Nee, dat hoeft natuurlijk ook niet per se. De beste keuze is gewoon lekker als je wilt ontspannen. Voor veel mensen helpt het juist om deze vakantie dan ook nieuwe ervaringen op te doen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar nieuwe indrukken kunnen helpen om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Ja, meer hierover kan je natuurlijk gewoon nalezen op internet. Google even naar Erik Scherder over vakantie. En dan kom je er wel uit, denk ik zo. Goed, fijne soulklank nu op LOVJ Radio. Natuurlijk van Shanna Spyro. Hier is met Material Lover.

Zo. Ja, een hele fijne plaat. Shanna Spyro en Material Lover kwam van de nieuwe film The Devil Wears Prada. Ja, er zijn nog wat bij onderweg vandaag en morgen. Daarom even een toepasselijk liedje van Creedence Clearwater Revival. Natuurlijk met Who'll Stop the Rain.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Jaap Kwakman.

Ja, dat gaat net al goed. Ze komen uit Londen en maken fijne muziek. Ik heb het over Jungle met Someday Somewhere. Daarvoor muziek van Queen, You're My Best Friend. Ik zeg een bijzonder goedemiddag en welkom bij het programma Hit Dossier. Voor deze zondag de 26e van juli. Ja, enorme brandhaarden zoals in Frankrijk en Spanje blijven Nederland voorlopig bespaard. Maar ook hier is de natuur steeds vatbaarder voor branden. Terwijl de Veluwe zucht onder aanhoudende droogte, probeert de brandweer het vuur voor te zijn. Het is een stralende zomerdag natuurlijk in juli en toch is de herfst op de Veluwe al begonnen. Dit is uitzonderlijk vroeg, zegt een brandweerman. Wijzend op de deels bloeiende elspeter, heide en de verkleurde bladeren van de lijsterbes. De aanhoudende droogte in Nederland raakt ook de bossen van de Veluwe. Een regenbui gaat hem niet meer helpen. Zo ver is het dus al, zegt deze brandweer, terwijl hij naar de slaphangende vergeelde bladeren van een berk wijst. De humuslaag eronder is kurkdroog. Het brandseizoen begint steeds vaker al in het voorjaar in plaats van de zomer. En eind april kreeg Nederland te maken met meerdere grote natuurbranden, waarvoor zelfs brandweerlieden uit buurlanden moesten uitrukken. In totaal zijn dit jaar al 565 natuurbranden gemeld. En dat alleen al in Nederland. Ja, kan je nagaan. Goed, we gaan terug naar de muziek. Eentje van Marco Borsato samen met Rolf Sanchez. En het prachtige mooie één moment is dit.

Los Sanchez met Marco Borsato. En natuurlijk John Eubank, die zat er ook bij. Ja, één moment hoorde je hier op LFJ Radio. Ja, goed, dan even wat wegwerkzaamheden. Er zijn herstratingswerkzaamheden in de Konijnstraat en omliggende straten vanaf morgen tot en met 7 augustus in Volendam. De Konijnstraat is afgesloten voor al het verkeer. Wij vragen omwonenden de weg vrij te maken van geparkeerde auto's. Hou daar dus dan morgen wel even rekening mee, zou je zo zeggen. Goed, mooie plaat nu op de radio uit de 70's van Don McLean. Castles in the Air.

0: Ja. Prachtig mooie, de 3A's hoorde je met Magdalene uit 2005. Ja, dat is ook alweer 21 jaar terug. En het grappige daarvan is dat onder de naam De Blauwe Bus, dit schuifje, dus zeg maar de eerste cd van de 3A's, die toen lokaal uitkwam, die is nu verschenen op de streamingsdiensten. Dus als je zoekt naar De Blauwe Bus, met bijvoorbeeld Magdalene of Here's to My Sweet Love en De Zomer Voorbij, die staan er allemaal nu op de streamingsdiensten vanaf dit weekend, volgens mij. Dus dat is wel geinig om te weten. Goed, muziek nu van The Killers.
1: The train, every two or three years, the train kills somebody. Every two or three years, yeah. Everybody knows about the train, okay? You hear it constantly. I think the train is a way to find your way out of this life if you get hit by it.

0: Shaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Tijd voor het actuele weerbericht.
0: Ja, zullen we dat gelijk doornemen dan, het weerbericht? Ja, het is overwegend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. Tussen de buien door kan de zon af en toe even doorbreken. En bij een overwegend matige westenwind wordt het 20 tot 23 graadjes in ons land. Ja, vanavond is het uiteindelijk iets droger, maar vannacht neemt de kans op buien gewoon toe. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. En morgenochtend dan komen enkele buien voor, maar in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog en schijnt de zon. Het wordt 21 tot 24 graden bij een matige westen tot noordwestenwind. Ja, dan moeten we het daar maar mee doen dan, zeg maar. Ja, we gaan door met muziek. Een lokale plaat uit 2014 van Kees Mayfield. Dat is getiteld Where Do We Go From Here?

Zo, even een stapje terug in de tijd. 2004 met Boris. Ja, volgens mij won die, of was het dichtbij in de Idols periode toen. Later ging hij verder onder de naam Bosaris. Toen maakte hij onder andere She's on Fire. Dat dateerde weer uit 2014. Ja, nu weer tijd voor gloednieuwe muziek. Eentje van de Rolling Stones. Ja, die doet het ook weer lekker. Ik ben in 2007 naar een concertje van ze geweest. En toen dacht ik, dat is de allerlaatste keer. Maar ze treden gewoon nog steeds op. En waarschijnlijk gaan ze Europa weer aandoen. Hier zijn ze met Jealous Lover.

lekkere jaren 80 klassiekertje hier bij het dossier. Op deze zondagmiddag, ja, het belooft wel wat droger te worden zometeen. Het lijkt wel of het een beetje opklaart in onze gemeente. Nou ja, we gaan het meemaken. Goed, vanwege het 30-jarige jubileum van Jan Smit leek me even leuk om een plaatje van hem te draaien. Dat samen met Paul de Leeuw uit De Beste Zangers van Nederland luisteren we naar Zeg Maar.

stukje kwaliteitsmuziek uit Nederland. Uit Rotterdam komen ze. De Dawn Brothers met For Better or Worse. Ja, en daarmee ben ik alweer aan het einde gekomen van Hit Dossier voor deze zondag. Zometeen tussen 4 en 6 Patrick en zo op LFJ Radio. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. En ik draai nog een fijne van John Mayer. Slow Dancing in a Burning Room.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hallo.
4: Hoor je mij?
3: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
4: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
3: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54... of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: Jaggy en Hoop en we zijn er weer, Patrick en zo. Met Sanne is er vandaag weer bij.
1: Hallo.
0: Vorige week eventjes een weekje alleen. Toen waren we allebei, denk ik, aan het werk. Oh nee, jij werkt niet. Jij hebt vakantie zeker.
1: Ik heb geen idee.
0: wat was je vorige week aan het doen?
1: Ik was vorige week helemaal niks aan het doen. Jij kon niet.
0: Ja, ik was aan het werk.
1: Ja, nou, daarom was ik er ook niet.
0: Nee, oké. Maar je was wel naar Texel geweest.
1: Ja, dat was dinsdag tot en met donderdag.
0: Ja, hoe is dat gegaan? Want je ging op detox.
1: Ja, ben je nou super slecht zen? Weer. Ja, ik ben helemaal nat geregend.
0: Oh, dat was gezellig.
1: Ja, ja, op de fiets zeik en zeik nat. Maar voor de rest was het ontzettend leuk. Ja, ja. Eigenlijk wel.
0: Dus eigenlijk voor het weer was het niet zo?
1: Nee, maar ja, dat maakt het ook wel weer grappig. Ik was dan met een vriendinnetje die dat sowieso helemaal verschrikkelijk vindt. Niet dat mijn hobby is, maar toch. Dus dat was wel grappig. En dan de eerste dag gewoon lekker drinken, lekker eten. Naar de zeehondjes gekeken. En ja, dat was toch
0: rondgefietst.
1: Denk ik. Ja, toen waren de twee dagen alweer op. Ja, ja. Rondgefietst vooral, ja.
0: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk op een eiland.
1: Ja, ja, echt wel.
0: Maar voor herhaling vatbaar of zeg nee?
1: Ja, voor prima. Mij wel, zeker. Maar dan ga ik nog meer fietsen.
0: Ja.
1: We hadden nu ook wel de luxe met een elektrische fiets. Dus je deed sowieso niet heel veel, maar...
0: Nee, maar dat heb je wel nodig op zo'n eiland.
1: Ja.
0: Doe ik op Ameland ook, hoor, met een elektrisch fiets. Anders kom ik er niet...
1: Ja, nee, is ook zo, hoor. Zeker.
0: Ja. Nou, hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Zometeen het volgende uur gaan we weer de quiz spelen. Millennial versus Gen Z.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb weer drie vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we aan de tussenstand gaan doen.
1: Ja, ik ook.
0: En ook nog voor de rest het weer komt voorbij. En wat lokaal, regionaal nieuws. En natuurlijk gezellige muziek. En je kan nog stemmen voor de zomerse top 50. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, gaan we zo meteen ook eventjes over kletsen. Want ik zag al wat zomerse plaatjes voorbij komen.
1: Ik
0: maar eerst pakken we de oude muziek. Survivor komt er zo aan. Na onze opener.

De zon schijnt. Je geniet van de zomer. Op het Slobbeland, de Dam, het Strandbad of op de dijk in Volendam. De LOVA. Altijd dicht bij jou.

0: banana. Had ik laatst een shake van besteld. Ja.
1: Was die lekker?
0: Hij was wel lekker, ja. Ik had vorige keer ook een kokos shake. Die was ook erg lekker.
1: Een wat?
0: Een kokos shake.
1: Kokos, nee, ba.
0: Ja, ik hou wel van kokos.
1: Oh nee, ik niet.
0: Ook voor, als ze dat insmeren met zonnebrand, wat helemaal naar kokos ruikt.
1: Oh.
0: Als dan, sommige vrouwen willen dat wel eens, dan denk van, ik ruik een hele palmboom of zo. Ja. Maar ja, ik vind dat lekker.
1: Nee.
0: Wat is jouw favoriete smaak, milkshake?
1: Vanille gewoon, nee.
0: Vanille.
1: Ja, niet te gek.
0: Lekker hoor. Basic.
1: Ja, banaan ook niet.
0: Ik had van de week Bounty ook bij...
1: Ja, maar Bounty vind ik dan wel weer lekker.
0: Want dat is een kokos met chocola.
1: Kokos. Ja, maar dat is echte kokos.
0: Ja.
1: Maar dan die namaak kokos smaak, nee.
0: En mijn laatste milkshake, ja, was een beetje wennen. Want maak hem natuurlijk uit zo'n tapmachine en dan mix je zelf de smaken er doorheen.
1: Hm?
0: Maar deze vroeg ik dan die man, ik zeg wel milkshake banaan, want hij had niet heel veel. En toen deed hij ijs in die bak. Daar deed hij dus melk bij uit zo'n pak.
1: Ja, dat doen wij.
0: En dan shaken.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, zo maak je een milkshake, Patrick.
0: Ja, maar goed, het kan ook uit de automaat komen, net als bij die Mackie.
1: Ja.
0: Dat gewoon kant en klaar.
1: Ja, maar ja, dat wordt ook eerst op die manier gemaakt.
0: Maar nu moet je gewoon gokken van hoeveel melk doe ik erbij. Soms is het dun, dan moet er weer ijs bij.
1: Ja, maar ja, dan krijg je op een gegeven moment wel gevoel.
0: Zijn er formules voor?
1: Ja. Bij mijn andere werk waren er echt wel recepten voor. Er werd gewoon verteld dat als je dan ijs uitkwam... Ja, heel, nou, het boeit eigenlijk niet.
0: Ja, ja, maar me vertel, nee. Hoeveel ijs moet erin op hoeveel melk?
1: Ja, nee, dan werd er gewoon gezegd...
0: Maak er gewoon een kokosrecepje van.
1: Drie ijsdraaien moest maken, dan moest je het in een bak doen. En dan drie keer zo'n cirkeltje van ijs. En dan die smaak in dat cirkeltje, totdat die gevuld is. En dan een beetje melk erbij. En dan is het perfect.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ik heb bij de Gele Bogen gewerkt, hè, bij het restaurant.
1: Oh.
0: En toen moesten we ook met die flurries, moesten we ook 2,5 slag. En
1: ja,
0: dan toppings erbij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Was jij dan ook zo gierig met die toppings altijd?
0: Nee, okay. Maakt er mij niet uit.
1: Ja, nee, dat snap ik. Sommigen is echt heel gierig.
0: Nee, wij moesten echt nog doorheen roeren tegenwoordig, of niet eens meer geroerd.
1: Nee, klopt.
0: Maar nee, prima.
1: Prima.
0: Over de zomer gesproken. De zomer is eventjes momenteel ver te zoeken. Ik weet niet waar die heen is, die zon. Maar,
1: die is in
0: hij is
1: Frankrijk
0: uit.
1: Wel, die bosbranden denk ik.
0: Ja. Ja, we gaan zo meteen even naar wat een hete zomer. Maar binnenkort start de zomerse LLPJ Zomerstop 50. Die is op, even uit mijn hoofd, 21 is het een vrijdag.
1: Wat?
0: In augustus is hij, ja, mijn muziek is ook afgelopen. Ik zat te kijken wanneer de zomerse top 50 was. Ik weet het gewoon niet uit mijn hoofd. Erg, hè?
1: Oh, dat weet ik ook niet. Is mij ook niet verteld.
0: Nee, dat was niet bij de redactie overleg. 21 augustus tussen 2 en 6. De LOVJ zomerse top 50. Dus de laatste normale vrijdag. Want vanaf maandag gaat dan de kermis in.
1: Oeh.
0: Dus,
1: het is ook bijna.
0: Ja, daarom.
1: Helemaal
0: heb je al kermis vibes?
1: Nee.
0: Nee, ik ook nog niet. Ja, ik vind het wel heerlijk. Ik vind het wel spannend alweer. Ik heb wel wat muziekjes gehoord. Ja, en we zijn alweer bezig met welke DJ's te gaan draaien in het glazen studio op het Slobberland en zo. Dat is wel leuk, de voorbereiding.
1: Okay. Ja, voor hier is wel echt een hele happening natuurlijk.
0: Ja, ja, dus Edamse kermis is natuurlijk wat anders.
1: Ja, nou daar heb ik wel
0: daar heb je wel zin in.
1: Voor, ga ik werken met kermis voor het eerst. Ja, de hele kermis als het goed is.
0: Nou, gezellig.
1: Ja, nee, vind ik helemaal
0: leuk. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Hoe dat dan gaat zijn voor je.
1: Ja.
0: Dus maar mocht er nog iemand leuke tips hebben voor die zomerse top 50. Oude klassiekers mogen erin, maar ook de nieuwste zomerrits bijvoorbeeld van Rolf Sanchez, bijvoorbeeld Marchar. Laat het eventjes weten. Stuur 5, dan wel 10, of tenminste minimaal 5, maximaal 10 zomerse platen naar onze redactie. En dat is de redactie@rtvlof.nl. En dan gaan we hem samenstellen.
1: Helemaal leuk.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Heb je een, volgens mij vroeg vorige 2 weken geleden ook al, heb je een beetje een leuke zomerhitje? Waar jij zomerkriebels van krijgt?
1: Daar kom ik op terug.
0: Kom eens op terug. Deze stond er vorig jaar wel in. Ik weet even niet op welk nummertje, maar ze deed het wel goed. Jemman en John West. Oh nee, John West en Lange Frans.

0: Even een pauze.
1: Nou, we zijn nog niet toe aan pauze. We zijn net begonnen. Dus zometeen het weerbericht erbij halen. Want volgens mij wordt het steeds donkerder als ik naar buiten kijk.
2: Ja, het is vreselijk.
1: Het is vreselijk. Maar wel eventjes lekker misschien tussendoor. De familie Meiland, die gaan voor het eerst een programma maken bij RTL. Ze waren natuurlijk heel lang bij SBS6. En toen zeiden ze, we gaan stoppen. Maar nee hoor, ze zijn
2: weer
1: terug.
2: Back.
1: Ja, ik denk dat ze het gewoon hebben gedaan voor het geld.
2: Ja, de. Ja, waar zouden ze anders voor doen?
1: Ja. Ze gaan namelijk aan de slag bij een melkveebedrijf in Friesland. Ze zijn momenteel daar bezig met de opnames. En ze nemen daar de zorg van 70 koeien over. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Oh, god.
1: Ja.
2: Oh, jeetje.
1: Ja. Dat als Martien gillend achter die koeien aan gaat rennen.
2: Ja, maar dan mag je dat hoge toontje weer opzetten. Ja. Dus dan komen we er weer kijken.
1: Ja. En volgens Erika is het een lang gekoesterde wens. En vanaf 2027 kunnen we dit gaan zien. Dus volgend jaar.
2: Oh, ik kan niet wachten.
1: Nee. Het straalt er echt af ook. Van, nou, dit wil
2: ja,
1: ik zien.
2: Ja, ja nee, tuurlijk. Ja. Ik ga ook aflevering kijken.
1: En waar zit jij nu in met streaming of
2: Ik zit weer helemaal in Friends.
1: Oh, Friends?
2: Ja, ik kijk het nu voor de vierde keer en het blijft leuk.
1: Oké. Okay. Ik zit nou in Undercover Lover.
2: Oh, ja.
1: Ja?
2: Ja, heel veel plezier, maar ik vind het verschrikkelijk.
1: Ik ook.
2: Ja.
1: Ik vind het heel raar ook dat ze daarna meedoen.
2: Ja, vreselijk. Allemaal fame en geld. En
1: ik denk ook dat ze het doen voor dat ze hierna TikTok of influencer
2: ja,
1: willen worden.
2: Ja, dat willen ze ook.
1: Ja.
2: Ja, vreselijk. Ja. Hè, als hun er blijven worden, prima. Doe lekker je ding, joh. Kan je niet tegen.
1: Nee.
2: Net als Ex on the Beach, ook erg.
1: Dat heb ik nog niet gezien.
2: Nou, hoeft ook niet.
1: Nee, niks aan.
2: Nee.
1: Nee, maar Undercover, ik was benieuwd wat het was. En ik dacht, nou ja, ga even kijken. En ik blijf hangen.
2: Toch wel.
1: Ja, toch wel.
2: Er zit wel dus iets in wat,
1: iets
2: jou,
1: in, ja.
2: Wat jou pakt.
1: Wat triggert. Ik weet niet waarom. Gewoon
2: zou
1: dom,
2: je meedoen?
1: Dom.
2: Aan zoiets?
1: Ja, als je relatie toch niet meer goed is. Dat je dan gaat meegaan doen.
2: Dat is het doel niet, Patrick. Daar gaat het niet om.
1: Nee, maar of dat ze dan... ze hebben maar 1 of 2 jaar verkering. En dan... ja,
2: de ultieme relatie.
1: En dan meteen de relatie test. En beter dat we er nu achter komen dan over 10 jaar.
2: Ja, dat ik denk, ga even een weekendje met z'n tweeën.
1: Maar het zijn wel allemaal dezelfde figuren, weet je wel.
2: Ja, natuurlijk.
1: Strak, body, dat soort dingen.
2: Ja. Ja, daar is het voor, hè.
1: Ja. Nou, dat is tot zover.
3: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de LOWE.

0: Zo, de lijn en de schoenen kunnen weer aan de kant. Dat was Steps 5, 6, 7, 8. Zometeen het weer. We gaan eens even kijken of het druk is op de weg. Het valt allemaal wel mee. We hebben wat kleine vertragingen voor het knooppunt Ouder Amstel. Daar sta je een minuut of vijf vast. Op de A10 tussen de Rivierenbuurt en Amsterdam Oud-Zuid 5 minuten. Dat waren ze. Gaan we heel snel nog even kijken of oomagent de flitsers heeft opgesteld. Ik denk, ja, het is mooi weer voor flitsers. Ja, op de A9 staan ze Alkmaar richting Haarlem bij 56,8.
1: En nu?
0: Het weer.
1: Het is helemaal niet.
0: Jawel.
1: Het weer van vandaag en morgen. Het is overwegend bewolkt en verspreid over het land komen er buien voor. De zon is slechts af en toe tussen de buien door te zien. Vanavond is het tijdelijk iets droger, maar vannacht komen er opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden en ook morgenochtend is er kans op buien. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 21 tot 24 graden.
0: Nou, hoe de rest van de week wordt, dat horen we over een uurtje. Ja. Kan ze dan eventjes op bestuderen wat de weerkaarten gaan doen. Ja. Ja, als je denkt, wat doet ze nou tijdens de muziek? Ze kijkt de weerkaarten. Ja. Nou, gezellig.

0: Zo, helemaal tot het eind. De jubileum remix van Jeff stond vorig jaar op de kermis CD.
1: Enig.
0: Ga gezellig op de feest. Volgende week zondag is het alweer augustus. Zitten we alweer nieuwe maand.
1: Zaterdag. Zaterdag is 1 augustus.
0: Ja, zondag is 2. En dan organiseert IVN Waterland een kinderactiviteit over insecten. Ja, ja. Dat is heel leuk. Sommige mensen denken natuurlijk dat het kleine enge beesten zijn. Maar sommige blijken echt ware juweeltjes te zijn. Nou, kinderen wordt het uitgelegd in de heemtuin de Dwarsgouw. Ze gaan op zoek naar nuttige beestjes. En met behulp van looppotjes kun je ze van dichtbij bekijken en vergroot ook nog. En ze sluiten af met het maken van een insectenhotel.
1: Nou,
0: ja, dat is heel leuk. Hoe oud moet je zijn? Tussen de 7 en 12 jaar, dus wij mogen niet meer.
1: Chips.
0: Jammer.
1: Had jij wel gewild, hè, Patrick?
0: Ja, want het is nog gratis ook.
1: Even met die bloemetjes en bijtjes spelen.
0: Ja, ik wil wel eventjes met de bijtjes bekijken. Maar goed, je moet je van tevoren even aanmelden. Dat kan via een e-mailtje naar jan@fotodigitaalonline.com. jan@fotodigitaalonline.com. Lekker. Ieder kind mag een volwassene begeleider meenemen. Dat is niet verplicht. De activiteit start in de natuurloods aan het trimpad 6 in Purmerend. En dat is dus volgende week zondag vanaf 2 uur. En meer informatie staat op ivn.nl/afdeling/waterland.
1: Super.
0: Nou.
1: Meld je aan.
0: Nou, ik vind het leuk voor de vakantie. Wat moet je anders met die kinderen doen 6 weken?
1: Ja. Dan dump je ze maar even daar.
0: Of een indoor kruispaleis.
1: Indoor kruispaleis.
0: Ja. Of lekker een buitenzwembad. Maar ja, dat is nu ook niet denderend.
1: Maar. Nou, maar aankomende week, dat horen jullie zo, dan kan je lekker zwemmen buiten.
0: Oh, je hebt goed nieuws?
1: Ik heb zeer goed nieuws.
0: Nou, ik kan niet wachten tot 5:30. En zometeen gaan we de quiz spelen rond 4:15. We hebben een tijdje niet meer gedaan, maar ik ben heel erg benieuwd hoe je de vragen doorgaat.
1: Ik heb geoefend.
0: Je hebt geoefend?
1: Ja, vraag me niet hoe.
0: Je hebt, wat heb je gedaan?
1: Dat weet ik niet, maar ik heb geoefend.
0: Triviant.
1: Ja. Ik heb even al die oude spelshows teruggekeken.
0: Nou.
1: Friends, help me goed mee. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Komt er zo meteen aan. Ook nog de historische feitjes. Die komen er zo meteen al aan. Eigenlijk meteen na de volgende. En die is van Snelle Maan. Die komen eraan. En dit is Miss Montreal. Say heaven, say hell.

0: maken.
1: Oh, dat is wel handig dat je dan wat spullen op een plekje hebt liggen.
2: Ja, heel fijn.
1: Dat je niet alles mee moet nemen.
2: Heel
1: fijn. Ik had het vroeger met lens ook. Ik kon nergens blijven slapen omdat je je lens niet mee had.
2: Dus die ging je toen bij iedereen achterlaten?
1: Ja.
2: Oké, okay. Ja. Duur geitje wel.
1: Of gewoon zorgen dat je gewoon bij je hebt.
2: Dat is wel handiger op zich.
1: We gaan eens kijken wat er vandaag is gebeurd in het verleden op de kalender 26 juli. En we gaan terug naar...
2: 1984. In Hollywood gaat de film Purple Rain van Prince in première. Het premièrefeestje wordt bijgewoond door Eddie Murphy.
1: Ja.
2: Hey, Lionel Richie en Stevie Nicks.
1: Lekker. 1990. We staan aan het begin van een hittegolf dat jaar. Vooral de laatste dag van de warme periode is 4 augustus. Wordt het extreem warm. Toen nog, hè? 35,3 graden.
2: En in het jaar 2000, TV Gelderland heeft een bekende Nederlander gecontracteerd die dagelijks een consumentenprogramma gaat presenteren. Zijn naam is Frits Bom.
1: Ken je Frits?
2: Nee.
1: Jij wel, toch? Jawel, Frits Bom was leuk. Die had vroeger een vakantieprogramma. En dan gingen ze toch, want er waren natuurlijk geen Google Maps toen nog. Gingen ze met een landkaart van Europa, bijvoorbeeld naar Turkije. En dan vroegen ze, waar ben je nu? En moest je het aanwijzen op de kaart.
2: Oh, echt?
1: En dan wees Ibiza aan of Noorwegen.
2: Oh, wat vet.
1: Dat was echt schitterend.
2: Oh, dat is wel grappig, ja.
1: Vandaag in 2005, de rechter veroordeelt de moordenaar van Theo van Gogh tot levenslang. De 27-jarige Mohammed B. vermoordde op 2 november 2004 in Amsterdam de filmmaker Theo van Gogh. In een briefje dat hij met het mes in het lichaam van Van Gogh achterliet, bedreigde hij ook Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. En tijdens zijn vlucht probeerde hij ook nog eens enkele agenten dood te schieten.
2: Eeuw.
1: Ja, gezellig.
2: Oké. Okay. Goed, in het jaar 2009, de Spanjaard Alberto Contador wint de 96e editie van de Tour de France. Net als in 2007. Luxemburger Andy Schleck?
1: Schleck.
2: Nee. Werd tweede.
1: Kom wel bekend voor, Andy Schleck. Nou, tot zover de historische feitjes van vandaag. Zometeen dus nogmaals de quiz. Blijf er lekker voor zitten. Mensen gaan al bellen en appen, hè?
2: Ja.
1: Hoe laat is dat? Kwart over vijf,
2: gaat
1: mensen.
2: Niet, het gaat niet normaal. Mega.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel, 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: toen waren we al in het tweede uur beland. Gaat het dan maar binnen nog te horen?
1: Ja.
0: Ja, ik hoor je wel.
1: Ja, nee.
0: Jezelf niet?
1: Jawel. Oh. Maar er zitten knopjes, maar ik wil die knopjes drukken, maar ik durf het niet.
0: Je moet nooit aan de knopjes zitten.
1: Nee, ja, maar daarom wil ik het wel.
0: Ja, dus als er staat don't push.
1: Ja, dan wel doen.
0: Ja, oké. Nou, we gaan zo meteen eventjes naar de quiz toe. En ook nog de nieuwe Patrick Stories voor week 31. Maar eerst is er wat koninklijk nieuws.
1: Ja, want de Belgische prinses Eleonora gaat na de zomer naar de Universiteit Utrecht.
0: Ah,
1: daar gaat ze studeren. De jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde gaat vanaf september de bachelor liberal arts en science volgen, meldt het Hof donderdag.
0: Ik wou net vragen, wat kan ze ermee doen? Maar,
1: Arts en science, natuur- en wetenschappen-achtige iets.
0: Ah, ik kan gewoon alle kanten mee, joh.
1: Heel breed.
0: Ja.
1: De 18-jarige Eleonora volgt de opleiding aan de Universiteit in Utrecht. Ja, dat eigenlijk.
0: Nou, leuk voor haar. Ja, ik denk wel dat het een beetje anonimiteit is, want ik zou niet eens weten wie het is.
1: Ik heb ook geen idee wie deze meid is, maar ze is van harte wel.
0: Als je er zou tegenkomen op een feestje.
1: Ja,
0: niet.
1: Dat is ze wel, toch?
0: Ja, dat zou best eens kunnen. Je hebt thuis niks aan op de radio, maar wij zitten nu naar een foto te kijken.
1: Zoek het maar op noep.nl, dan heb je een foto van haar.
0: Nou, leuk. Welkom in Nederland. Ik hoop dat ze het een beetje gezellig gaan hebben.
1: Tuurlijk wel. Zal ze ook allemaal bewaking en zo hebben op die school dan?
0: Nou, misschien. Maar niet zo, ik weet niet. Of het net zoals het bij ons is.
1: Ja, geen idee. Staat er iedere keer twee van die mannen achter je?
0: Ja.
1: Dat is ook niks.
0: Als je dan uitgaat, staan ze ook erbij.
1: Komt er een jongen, dan durven die jongens ook niet meer op af te stappen.
0: Lekker rustig.
1: Ja, nou dat wel.
0: Actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was een Ierse actrice die een Oscar won. De eerste actrice die een Oscar won. En dat deed ze voor haar rol in My Left Foot. Daarin speelde ze de moeder van het personage dat werd vertolkt door Daniel Day-Lewis. Maar de meeste mensen zullen haar kennen als het duivenvrouwtje, oftewel de Pigeon Lady in Home Alone 2 Lost in New York. Nou, gaan we de foto's zien en zeg jij dan ook, oh ja? Of?
1: Nee, man, sorry.
0: Oh.
1: Ja, Home Alone ken ik wel. Maar ik heb dat denk ik niet zo goed.
0: Ik denk dat nu mensen thuis denken, oh ja, dat is die vrouwtje met die duiven. Ja.
1: Ja.
0: En dan met Kevin in het park.
1: Ja, Kevin ken ik wel.
0: Ja.
1: Nee, sorry.
0: Oké.
1: Dit was ook geen vraag, toch?
0: Nee, het was geen vraag.
1: Oké, nee, fijn.
0: Maar anders was hij helemaal fout.
1: Dat was hij hartstikke fout.
0: Ja. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe je de vragen zometeen gaat doorkomen. Doen we onder andere na Travassi. En die zet weer zijn wasmachine aan. Hartstikke lekker.

0: Zo. Hoofd was gehad. En nou lekker op hangen.
1: Wassa.
0: Lekker. He. Susanne zit in een winning mood. We hoorden net dat jij tot nu toe een 6,5 hebt gescoord.
1: Ja,
0: het is nou uitgerekend voldoende. Door de redactie.
1: Door de redactie. Ruim voldoende, jongen.
0: Ruim voldoende. Je bent er blij mee tot nu toe.
1: Ik ben tevreden.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je er nu vanaf gaat brengen.
1: Ja, kom maar door.
0: Komt-ie aan. Welke zanger werd in 2000 ontdekt in het talentenprogramma Your Big Break op RTL 4? Was het A, Rolf Sanchez, B, Jody Bernal of C, Nielsen?
1: Hoe heette het programma?
0: Ja, het was een heel succes.
1: Nou, denk ik niet.
0: Your Big Break. Ja, ik moest hem even zoeken.
1: Ik ken dat niet, hoor.
0: Nee, ik denk dat het één seizoen heb gedraaid.
1: En toen had deze drie een doorbraak.
0: Een talentenjachtprogramma. In 2000. En toen dachten ze, nou, we zijn op zoek naar een zanger.
1: Nou, Nielsen sowieso niet. Rolf Sanchez volgens mij ook niet.
0: Want waarom Nielsen niet?
1: Is het Nielsen wel?
0: Nee, dat zei ik niet. Maar ik ben benieuwd. Nou, Nielsen is het niet.
1: Nee, volgens mij was Nielsen van een andere, hoe heet dat? Talentenjacht. Want Nielsen begon samen met, hoe heet ze? Miss Montreal, volgens mij. Ik weet niet. Wie waren die andere twee?
0: Rolf Sanchez of Jody Bernal?
1: Jody Bernal. Dat zegt me wel wat. Volgens mij ken ik hem wel. Is dat hem?
0: Ik ken ze alle drie.
1: Ja, ik ken ze ook wel alle drie. Oké, doe die maar. Jody Bernal. Want Nielsen is sowieso niet en Rolf Sanchez volgens mij ook niet.
0: Jody Bernal?
1: Ja. Goed.
0: Ja. Hij was in 1999 op vakantie in zijn geboorteland. En daar nam hij Cassie Cano mee.
1: Ja.
0: En daar brak hij toen mee door.
1: Oh. Ga je
0: nou
1: googlen?
0: Ik
1: probeer hem op te zoeken.
0: Oh, oké. Okay, nee.
1: Het lukt niet.
0: De volgende vraag. Hoe oud waren Jim en Jamai tijdens de finale van Idols?
1: Oeh, heel jong.
0: A, 16 en 17.
1: Nee.
0: B, 17 en 18. Of C, 15 en 16?
1: Nee, ze waren niet zo jong. Die middelste. B.
0: 17 en 18.
1: Ja, dat denk ik. Wacht, wat was A? Oh,
0: A, 16 en 17.
1: Oeh,
0: B, 17 en 18. Of 15 en 16? En toen was Jamai nog zogenaamd van de vrouw, hè?
1: Ja. Maar ze waren allebei wel guppies.
0: Ja.
1: 16 en 17. Ja, ik denk die. Ja, of B.
0: 16 en 17.
1: Ja,
0: dat is A.
1: Het is A of B. Nou, doe maar A.
0: Doe maar A. 16 en 17.
1: B dan.
0: C. 15 en 16.
1: Huh?
0: Jim was 15. Jamai was 16. En tijdens hun deelname is zelfs de arbeidsinspectie langs geweest in de studio. Omdat zij best wel een druk schema hadden tijdens de promotie van het tv-programma.
1: Ja, dat is gewoon te
0: jong. En toen hebben ze dus goedkeuring gekregen. Er werd een oogje dichtgeknepen. Zodat ze wel de finale en zo konden doen.
1: Huh, waren ze zo jong?
0: Ja.
1: Wat joh.
0: Okay.
1: Jeetje, nou dat wist ik niet.
0: 1-1. De laatste. Wie... Even weer de glaasjes klaarzetten. Wie zong de nummer 1 hit Believe uit 1998? A, Madonna, B, Cher of C, Celine Dion?
1: doe maar. Ik had net A, toch?
0: Ja.
1: Nou, doen we nu B. Ik weet niet.
0: B, Cher.
1: Ja.
0: Ja. Dat is goed. Het duurde wel 8 weken voordat ze op nummer 1 kwam te staan. Dus ze hebben daar maar 1 week gestaan. Maar goed, ze hebben wel een nummer 1 net gescoord in Nederland met Belief.
1: Nou, super.
0: En?
1: Ik had er 2 van de 3. Dat is veel belangrijker.
0: Ja, 2 van de 3. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dus dat gaan we aan passen zo op het rooster. Dus dan wordt het 24, hè? Dat is 15 uit 24.
1: 15 van de 24.
0: Ja.
1: Zo mega goed.
0: Lekker.
1: Helemaal van mezelf.
0: Stabiel.
1: Ja, echt wel. Stabiel goed.
0: Ja. Maar onlangs is dat hitje van Cher, Believe, opnieuw uitgebracht door iemand anders. In Beste Zangers.
1: door.
0: Bente.
1: Nou, is ze weer.
0: Oh, nou gaan de hulplijn komt in actie. Dat is er weer. Bente, kan je me zien?

0: Daar waren we weer.
1: Het is er niet.
0: We waren eventjes op zoek naar iemand. Hebben we dat gevonden?
1: Het is hartstikke blond, joh.
0: Het is hartstikke blond.
1: Je ziet, kijk maar in je scherm.
0: Ja, oké.
1: Kijk.
0: Nou, wat knap. Maar goed, ook Chinezen kunnen blond zijn. Nee.
1: Hier moet je context bij geven.
0: Wat is het berichtje? Ja, wat is het berichtje?
1: Even kijken. De oud GTSD-acteur, oftewel Megatobi,
0: ja.
1: Louis Talpa en zijn vrouw Tiffany Ling Fenerus zijn voor de derde keer ouders geworden. Hun zoon,
0: ja.
1: Aiton werd vrijdag geboren, maakte het stel bekend via Instagram. De derde musketeer om onze geweldige gezin compleet te vragen, schrijft hij erbij. Nou,
0: nou wat leuk.
1: Oh, ze hebben ook al twee oudere zoontjes, Leon en
0: Phoenix. Nou, dat past inderdaad dat andere er ook weer bij.
1: Aiton, Leon Aiton. En Phoenix.
0: Nou, leuk voor Louis.
1: Bij Tiffany en Louis.
0: Ja. Nou. Ja, hij speelde Mike in Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Ja, maar het is gewoon Megatobi.
0: Ja, ook.
1: Het maakt niet uit wat hij voor de rest gedaan heeft.
0: Voor jou is het Megatobi.
1: Ja, hij is echt gewoon Megatobi.
0: Is dat de vriend van Mega Mindy of niet?
1: Of, dat ligt erg ingewikkeld. Wil je dat hele verhaal?
0: Nee, zo lang hebben we niet. Maar okay. Ik ben altijd benieuwd of ze een relatie hebben.
1: Nou, Mega Mindy was verliefd op Megatobi. Maar Mega Mindy wist niet dat Megatobi Megatobi was als hij zijn kostuum niet aan had. Terwijl hij het andersom had. Hij was verliefd op Mega Mindy zonder kostuum. En niet hij was verliefd op Mega Mindy met kostuum en niet zonder kostuum.
0: Ik heb Mega Mindy wel zonder kostuum gezien, hè? Als actrice.
1: Oh, oké, okay. Dus, ik dacht dat je nu een hele rare opmerking
0: dan is het echt niet knap.
1: Nou, zeg. Nee, hartstikke lieve vrouw.
0: Ja.
1: Het is gewoon een beetje wappie, maar ja, dat mag.
0: Nou, oké. Okay. We gaan zo meteen even kijken hoe het gaat worden, want Sassan heeft mooi weer beloofd. Dus even kijken hoe dat gaat worden.
2: Zomerradio, ja. LOVA.

0: Deze stond vorig jaar op nummer 2 in de LOVA Zomerse Top 50. Los Lobos en La Bamba. Benieuwd wat hij dit jaar gaat doen. Je kan stemmen door 5 zomerse platen aan ons door te sturen via RTV of tenminste redactie@rtvlof.nl. En dan gaan ze mee in de lijst.
1: Ja, en we gaan nu door naar het weer. Want ik kan jullie wat
0: wordt het mooi weer?
1: Dinsdag wordt het warm zomers weer.
0: Oh, lekker.
1: Dan bereiken we de temperatuur van ongeveer 25 tot 27 graden. En in de kustprovincies kan het de 28 tot 30 graden aantikken. En op de woensdag is het gewoon tropische hitte.
0: Oeh,
1: dan,
0: vertel.
1: Op de grote schaal wordt het tropisch heet met ongeveer 30 tot 34 graden. In het oosten en zuiden van het land kan het regionaal zelfs ruim 35 graden worden. De wind is veelal zwak en waait uit zuidelijke richting. Dus dat is ook niet lekker. Dan is het gewoon heet.
0: Ja, lekker.
1: Het is gewoon vies, klammig zweet weer.
0: Prima.
1: Bah. En donderdag is een nog hetere dag. Donderdag wordt het nog een hete zomerdag met maximaal van 29 graden in de kustgebieden tot 36 graden. En in het oosten en het zuidoosten van het land ook. Ja, lekker. Vreselijk.
0: Nou, als het niet als het gaat regenen, gaan we met z'n allen gaan we jou...
1: Ja, dan komen jullie maar naar mij toe, gezellig.
0: Ja, stuur maar even een mailtje en ik geef het adres wel.
1: Kalm aan, hè.
0: Dan wordt er geflitst op de A9. Dat is Alkmaar richting Haarlem bij 56.8. En op de A10 Koentunnel de Nieuwe Meer bij 27.7.

0: Thunder. Nou, voorlopig gaat het geen Thunder volgens Susanne. Wordt het gewoon lekker boemoed heet.
1: Ja, maar daarna komt er meestal onweer. Hè?
0: Ja, dan lekker. Komt het één keer af.
1: Heerlijk, ja. Laat lekker. Maar komen.
0: Tijd voor...
2: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: Week 31, Crisscross Amsterdam mikt deze zomer opnieuw op een grote hit met My Oh My. Een samenwerking met de Franse hitmaker Willy William en de Braziliaanse popster Luisa Sonza. De samenwerking wordt door de artiesten omschreven als een energieke track vol aanstekelijke melodieën en zomerse vibes. De echte troef van My Oh My zit echter in de herkenbare melodie, want Crisscross doet opnieuw waar het trio al vaker succes mee had, een bekende klassieker opnieuw leven inblazen. Het nummer is namelijk van de melodie Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye, wie kent hem niet, uit 1969. Opvallend genoeg haalde de single de Nederlandse top 40 toen niet, terwijl hij in de Verenigde Staten uitgroeide tot een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Crisscross Amsterdam vertelt erover. Willy kennen we al jaren en we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. In de eerste studiosessie ontstond de basis voor het nummer. En daarna hebben we Luisa erbij gevraagd en toen viel alles op zijn plek. Zij gaf het nummer dat laatste beetje magie wat het nodig had. Oordeel zelf de nieuwe Patrick's Choice voor week 31. My Oh My... Thank you.

0: ik weg zin in bitterballen nou. Ja, en een goudgele rakker.
1: Een goudgele rakker.
0: Nou, zet hem maar neer. Gezellig zo. De nieuwe grijpers was dat, Beppi.
1: Wat was dit voor accent?
0: Nou, ik probeer een beetje Amsterdams. Maar het ging niet helemaal lekker, hè?
1: Nee, helemaal goed.
0: Ik heb mijn zusje in de zee zien zakken. En de zon in de zee. Ik heb mijn zusje in bestuurtjes zien zuigen. Dat was hem.
1: Oké, goed.
0: Lekker. Dat is wat ik naar huis ga. Hè? Nog 10,5 minuten. Kom op. Ja, wat is er met het weer? Oh, nee.
1: Het weer, dat hebben we al gehad.
0: Het verkeer,
1: we gaan naar het
0: nieuws. Het verkeer. Lokaal verkeer heb jij.
1: Lokaal verkeer. Even kijken. In de periode van 27 juli tot en met 7 augustus... vindt er bestratingswerkzaamheden plaats in de Konijnstraat in Volendam. Gedurende deze periode is de straat afgesloten voor al het verkeer. Omwonenden worden verzocht de weg vrij te maken met hun auto's tijdelijk elders te parkeren.
0: Ja, en er staat wel niet konijn met twee oortjes, hè? Dat is een andere.
1: Nee, een konijn met een C en een lange ei.
0: Lange ei, gezellig hoor. Nou, tot zover. Dan weet je dat. Hè? Ik vind hem wel gezellig. Ik blijf allemaal in die vibe zitten. Echt heel raar.
1: Je zit helemaal nog in het nummer.
0: Ja, maar in de volgende plaat blijf ik ook lekker zitten.
1: Ja, dat is ook een goed nummer.
0: We hadden 2 weken geleden aan de telefoon Larita.
1: Ja, inderdaad. Hebben we weer een nummertje van de...
0: Ja, dat is altijd dezelfde. Avro Broos en Carmel. En Serio.
1: De Summer Mix.
0: De Summer Mix.

0: Ja, heerlijk. We zijn er weer doorheen voor deze week.
1: Het is weer snel gegaan.
0: Lekker
1: jongens.
0: Snel, hè?
1: Die twee uurtjes.
0: Volgende week zitten we in augustus. Maar.
1: Maar.
0: Het wordt een saaie maand, hoor ik net.
1: Ja, ik ben er niet. Ik heb allemaal dingen.
0: Je moet allemaal werken.
1: Ja, ik moet er twee werken. En de andere zondag is Edamme Kermis. Dan moet ik ook werken. Ik moet er drie werken. En één zondag ben ik op een festival.
0: Ah.
1: Ja, het is balen.
0: Ja.
1: Het is balen. Het zit niet mee.
0: Nee. Dat is september weer opnieuw.
1: September ben ik er, hoor.
0: Ja, nou goed. Ik weet ook niet. Ja, volgende week waarschijnlijk wel. Maar ik ga tussendoor ook nog naar de camping. En natuurlijk gewoon vrijdag de 21ste live met de LOV. Zomerstop 50. Nogmaals, vijf favoriete zomerritjes even opsturen via de mail. redactie@rtvloof.nl. Waarvan alvast dank voor het invullen. Want dan kunnen we een leuke lijst gaan uitzenden en aftellen.
1: Super.
0: Van 50 naar nummer 1.
1: Nou.
0: Hartstikke leuk. Maar voor nu, voor vandaag...
2: Het is alle liefde gedaan.
3: Alle liefde gedaan.
2: Toch altijd weer blij dat het afgelopen is.
0: Ja.
1: Ja. Toch weer jammer, hè, dit. Dat je me weer...
0: Nee, het was hartstikke gezellig, Susanne.
1: Goed zo.
0: Ik ga me voorbereiden op een nieuwe quiz. Daar heb ik een maand de tijd voor.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Zie ik je over een maand weer.
0: Heel veel plezier en geniet van het mooie weer. En tijdens het werken door drink voldoende, hè?
1: Ja. Stay hydrated, jongens.
0: Ja, precies. En, oh ja, even een man afblijven, toch?
1: Ja.
0: Nog steeds.
1: 100. Okay. Ten aller tijden.
0: Tot volgende week, wat mij betreft. Tot in september, hè?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: En de wedstrijd begint daar wat later. Andy, wat is er aan de hand?
3: Nou, de scheidsrechter en de spelers staan klaar. Maar de fans achter het doel hebben nog geen bob geregeld. Er wordt druk gebaard nu. De vierde official bemoeit zich ermee. En nu worden ineens wel bobafspraken gemaakt op de tribune. Maar daar zijn ze wel wat laat mee, hoor. Tjonge, jonge, jonge. En het is zo simpel. Eerst een bob, dan een fluitje. Dat weet toch iedereen? Hoe pakken de spelers dit op?
4: Eerst een bob, dan een fluitje. Daar kun je mee thuiskomen.
5: Hey, pst, hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

En met een knaller als Can We Pretend van Pink en Cash Cash zijn we deze Joyce Jukebox afgetrapt. Nou, echt een knaller van de binnenkomer. Zo zet ik de toon toch wel eventjes lekker voor je. We hebben natuurlijk dit uurtje ook weer gewoon een lekkere afwisseling. Want niet ongerust worden hoor, want ik heb niet alleen maar van die hyped-up nummers. Ik heb ook gewoon weer een beetje lekker rustig. Dus weet je, dit uurtje kun je gewoon lekker genieten. Nog eventjes gewoon het zondaggevoel vasthouden. Maar eigenlijk tegelijk ook misschien wel weer je mindset op die maandag, waar je misschien nog wel weer moet werken, neerzetten. Nou, een beetje die wisseling heb ik ook weer voor je in de lijst gezet. Ja, gewoon weer heerlijk divers. Pink hebben we natuurlijk net naar geluisterd. En we gaan nu naar Agnes met Release Me. Release.

Dat was The Boss van Toni Braxton. En dat is natuurlijk even niet te verwarren met de boss Bruce Springsteen. Hoewel die vast ook niet graag tegengesproken wordt. Nou, dit nummer was eigenlijk oorspronkelijk ook nog een hit van Diana Ross. Maar Toni gaf er gewoon een hele lekkere R&B twist aan. Zo. En van dan de baas van de werkvloer gaan we naar de baas van misschien wel je gevoelens. Want ja, weet je, als je ooit natuurlijk gewoon liefdesverdriet hebt gehad, dan is er altijd wel iemand die tegen jou zegt, ja joh, tijd heelt alle wonden. En eigenlijk wil je op dat moment die persoon waarschijnlijk wel eventjes misschien in een heel klein donker holletje stoppen met sleutel en dan op slot. Maar ja, achteraf denk je, nou, misschien klopt het toch wel. En ja, heeft diegene toch wel gelijk. Maar op dat moment is dat gewoon niet echt leuk om te horen. Maar goed, daar gaan we eens eventjes over diep in duiken. Want ja, Better in Time gaan we nu naar luisteren van Leona Lewis. MUZIEK

WZN met I Don't Want to Give Myself. En daarvoor Come Get It Babe met Pharrell Williams en Miley Cyrus. Ja, en van de paling sound van WZN schakelen we door naar echt wel pure jaren 80 energie. Het is het nummer You Spin Me Around van Dead or Alive. En die kwam uit in 1984 en betekende ook eigenlijk wel gelijk de doorbraak van de band. En de frontman, dus de leadzinger Pete Burns, viel niet alleen op door zijn stem, maar ook qua uiterlijk was hij wel bijzonder. En het grappige is, het nummer werd geproduceerd door de beroemde hitmakers trio Stock Aitken Waterman. En die zouden later maken ze ook hits voor onder andere Kylie Minogue, Rick Astley en Bananarama. Dus allemaal een beetje die jaren 80 sound. Nou, dat is dit nummer ook. Dus ik zou zeggen, draai die volumeknop gewoon weer even lekker open.

Maan met Ik kom eraan. Nou ja, goed, als ik zo naar de tijd kijk, kom ik er niet aan. Maar zitten we eigenlijk al over de helft. Dus ik gooi er even nog even wat snelle nummers tussendoor. Zodat we gewoon nog eventjes lekker meer van meer nummers kunnen genieten van elkaar. En zometeen dus, even kijken, Marshmello en met Here With Me. Maar nu eerst Fleetwood Mac met Go Your Own Way.

Dan moet ik helaas na dit nummer, als je de tekst luistert van de Crash Test Dummies, het klinkt zo stom om dat te zeggen als het nummer van de titel. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, dat is wel het nummer. En ja, heb ik dus eigenlijk wel even vast gedacht te zeggen tegen je. Want volgende week sta ik voor je klaar. Want dit uurtje is alweer voorbij, jongens. We zijn alweer tegen zessen aan het gaan. En ik denk dat ik toch wel weer nog wat nummers ertussen kan gooien. Maar dat ik wel vast gedacht moet zeggen. Volgende week hoop ik jou ook weer te treffen. Zelfde tijd, dezelfde zender. En ik breng de muziek en breng jij mijn gezelschap. Nou. Tot volgende week hopelijk en geniet nog eventjes van je zondag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
2: She's crazy like a fool.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog